0: Avenue.
1: Zes uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst een nieuwe tijdelijke thuis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Buitgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie er extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
2: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
1: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Bij verschillende aanvallen zijn een kinderziekenhuis, een school en appartementsgebouwen geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtafweer ging het om een aanval met ballistische raketten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om die aanvallen te onderscheppen door een tekort aan luchtafweersystemen. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen de Red Lions gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
3: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moest, omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
1: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag droger en meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: 7 uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de provincie Luik heeft een hevige windvlaag een huis verwoest. De brandweer heeft er opnieuw een moeilijke nacht op zitten in de Hoge Venen. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen is het natuurgebied gisteravond getroffen door hevige onweer en ook veel wind. Gunter Joossen, is er daar veel schade?
1: Jawel, in Bullingen, een dorp aan de grens met Duitsland, is een tornado gepasseerd en daarbij is een huis verwoest. Het huis is onbewoonbaar, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De bewoner was niet thuis. En de brandweer moest in de provincies Luik en Luxemburg ook uitrukken voor omgewaaide bomen die hier en daar de weg versperden. Ze kregen ook oproepen voor beschadigde daken in ondergelopen kelders. En ook in het gebied van de brand van de Hoge Venen zelf veroorzaakte de wind problemen. De bomen dreigden daar sneller om te waaien omdat ze verzwakt zijn door het vuur, zegt Stéphanie Ernoux van de openbare diensten van Wallonië.
2: D'abord effectivement les racines hein, qui ont pris feu et donc qui ont affaibli ces arbres et effectivement on a eu ici en fin de journée des rafales de vent assez importantes donc ça c'est vraiment aussi un point critique.
1: Ondertussen zijn de gemeentediensten in het gebied bezig met de opruimwerken.
0: Bedankt, Gunter. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen ook nog altijd druk met de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer van morgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
3: Ja, moeilijk hoor. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, dus ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks meeziet, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: Bedankt Amorie voor je update van ter plaatse. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor een NIPT-test. Het is dus niet moeilijk om deze extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
4: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIPT-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
0: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens het Oekraïnse leger ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Patriot luchtafweersystemen. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40.000 miljard dollar overschreden. Dat is een historisch record. Steven de Kranen in Washington DC. Hoe komt het dat die staatsschuld zo kan oplopen?
5: Simpel gezegd, de Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg, maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan. Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentsjaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
0: Dankjewel, Steven. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
6: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit, maar we missen een beetje die... Ja, die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
7: Blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
8: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
9: Espresso met Katelijne Boon.
10: Goedemorgen, het is precies 7 over 7. Welkom bij Espresso op donderdag 20 augustus. Als u zich vanochtend nog niet hebt uitgerekt na het opstaan, kan deze muziek van Jean-Philippe Rameau u misschien wel in beweging krijgen. Een reeks dansen uit de komische opera Platé. Stretch je maar.

Rameau dus uit Platé, een air pantomime, rigodon en een contredanse. De Philharmonia Baroque Orchestra stond onder leiding van Nicholas McGuigan. Kent u de mythe van Proserpina? Ze was bloemen aan het plukken in een veld toen de god Pluto haar naar de donkere onderwereld voerde. Dit verhaal inspireerde Nicolas Bernier tot de cantate française L'Enlèvement de Proserpine. In deze aria roept Proserpina Jupiter aan om zijn bliksem te grijpen en haar te komen redden. Jupiter, armez-vous du foudre.

0: Sopraan Lieselotte Wilte met Jupiter à mes vous du foudre. Het l'enlèvement de Proserpine van Nicolas Bernier. Met het ensemble Apotheosis onder leiding van Corneel Bernolet.
1: Hidden Gems.
0: Sommige plekken worden bijzonder omdat er iets spectaculairs te zien is. Andere omdat ze een herinnering oproepen of omdat je er even helemaal weg bent van de drukte. Deze zomer verzamelen bij Clara zulke verborgen parels. Al die hidden gems vindt u samen op één kaart gebundeld op VRT Max. En vandaag gaan we op stap met actrice Sarah de Bosseren. Welke plek heeft zij voor ons ontdekt?
2: Als ik daar naartoe ga, dan neem ik met de fiets het pontje, het overzetbootje waarmee je de havenmond oversteekt. Op Oosteroever in Oostende heb je een wandel- en fietsdijk, de Halve Maan. Als je die helemaal volgt tot voorbij de pier, kom je aan een stukje strand waarvan ik zelf niet wist dat het bestond. Waar je nog omringd bent door duintjes, waar het heel fijn zwemmen is, waar er ook gesurfd wordt, want er is daar een kleine surfclub, waar je toch een gevoel hebt op een ander strand te zijn dan een Belgisch strand dat volgebouwd is. En ik ga heel graag naar die plek. Ondanks hoor ik iemand zeggen dat het strand inclusief is. Dus het strand is van iedereen. Dat vind ik er fantastisch aan. Je ziet alle mogelijke mensen bij elkaar die genieten van die enorme vlakte, van de vrijheid, van het water, van de zon. En ik kan mezelf ook herinneren als kind dat ja, het gevoel om zo rond te dartelen en ja, hun in pijn te kunnen doen, heel ver te kunnen lopen. Dat blijft een ongelooflijke eigenschap van het strand. Niet voortdurend ijsjes, frietjes, ballonnen of go-karts moet hebben om je beter te vermaken. Het is gewoon zitten op een strand. En spelen en zwemmen en liggen en luieren.

Klinkt als een heerlijke plek waar ik ook wel zou willen zijn. Nu hopelijk nog wat dagen zon voor die hidden gem van actrice Sarah de Bosseren. Dat kleine stukje strand op de oosteroever van Oostende. En misschien hebt u nu zelf een plaats in gedachten waarvan u denkt, die verdient een plaatsje op de kaart. Deel het dan via VRT Max en ontdek daar ook alle andere hidden gems.

I Giorni, de dagen van Ludovico Einaudi. Oorspronkelijk pianomuziek, maar hier in een versie voor viool, piano en strijkers met Daniel Hope en Jacques Amon. Het is ondertussen bijna 7:55. Met de finale uit de eerste cellosonate van Felix Mendelssohn geraken we moeiteloos tot bij het nieuws.

0: Het is 19:30. Sophie Verbrugge, goedemorgen. Hoe gaat het met het blussen van de brand in de Hoge Venen?
1: Wel, de brandweer had blijkbaar opnieuw een zware nacht. Dat komt ook door de hevige regen en wind. Dat helpt natuurlijk om de brand te blussen, maar de werkomstandigheden zijn daardoor echt zwaar. De brandweer moet ploeteren door veel slijk. In Bulingen in de provincie Luik was er ook een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest en is onbewoonbaar. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen ook opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk, toch wel verrassend. In 2020 trokken ze naar de Verenigde Staten nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. En er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. De kinderen van Harry en Meghan zijn ingeschreven in een Engelse school en koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien in het westen. Kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: Het rommelt stevig in de Oekraïnse politiek en dat op een bijzonder ongelukkig moment. Net nu Oekraïne erin slaagt om Rusland steeds meer pijn te doen. Erik Tsiarchik schrijft erover in De Tijd. De ontslagen minister van Defensie Fedorov eist nieuwe presidentsverkiezingen en beschuldigt Zelensky van vriendjespolitiek. Tegelijk wordt een corruptieschandaal in de entourage van de president alsmaar breder. Zelensky moet alles in het werk stellen om te vermijden dat Vladimir Poetin profiteert van de onrust. Oekraïne is technologisch en militair snel volwassen geworden, maar politiek is het land minder snel geëvolueerd. In de Standaard schrijft Hans Kotin dat voormalig minister Fedorov uitstekende argumenten heeft als hij oproept om verkiezingen te houden. De democratie mag geen gijzelaar van Rusland zijn. Eerlijke verkiezingen organiseren is een enorme uitdaging, maar eindeloos uitstellen is geen optie. Als Oekraïne ooit toetreedt tot de Europese Unie, moet het een volwassen democratie zijn, waar leiders rekenschap afleggen aan de burger en anticorruptiediensten onafhankelijk kunnen opereren. Zelfde onderwerp in het Nieuwsblad. Zelensky beleeft zijn moeilijkste dagen sinds het begin van de oorlog. Fedorov keert zich als eerste vertrouweling openlijk tegen hem en gisteren rolde ook de kop van Zelensky's vice-stafchef na een nieuw corruptieonderzoek. Peter Meileman schrijft dat elk fraudedossier dat bovenkomt positief nieuws is voor Oekraïne en zijn bondgenoten, hoe vervelend het voor Zelensky ook mag zijn. Het is het duidelijkste bewijs dat de Oekraïnse antifraudediensten volledig autonoom kunnen werken en dat Oekraïne dus op de goede weg is. België zit exact in het scenario waar economen al jaren voor waarschuwen. Een groot begrotingstekort, een hoge schuld en voorspelbare grote uitdagingen die de staat verder op kosten jagen. In de Morgen schrijft Bart Eekhout dat vergrijzing, defensie en klimaat nu tegelijk op ons afkomen, terwijl de rente op staatsschuld wereldwijd stijgt. Een ideologisch eenzijdige begrotingspolitiek volstaat niet meer. We gaan er niet komen door enkel de hakbijl in de sociale zekerheid te zetten en ook niet door enkel de rijken de crisis te laten betalen. Iedereen zal een deel van de pijn moeten verdragen. Vele taboes zullen moeten sneuvelen. Het is duidelijk wat er moet gebeuren. De vraag is of deze regering daarvoor genoeg samenhang, energie en durf kan vinden. De oplossing voor de klimaatcrisis zit hem niet in nieuwe klimaatwetten of extra overheidsorganen, maar wel in een doordacht beheer van het terrein zelf. Dat is de kern van het betoog van Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Wallonië slaagt er beter dan Vlaanderen in om broeikasgassen terug te dringen, maar kende toch een pak meer hittedoden dan Vlaanderen en een verwoestende veenbrand. En blusvliegtuigen kunnen in ons land en heel Noord-Europa niet oefenen om water op te scheppen uit meren en rivieren, terwijl dat in Zuid-Europa via regelgeving wel mogelijk is. Niet een tekort aan klimaatwetten kost ons de kop, wel de weigering om het terrein simpelweg doordacht te beheren. België heeft er een nieuwe prins bij, Clément, de 26-jarige zoon van prins Laurent. Chris van Marsenille schrijft in Gazet van Antwerpen dat zowel Clément als eerder Delphine nodeloos hebben geleden onder de geheimdoenerij rond hun afkomst. Een kind uit een eerdere relatie wegstoppen of afwijzen doen de meeste Belgen niet. Niemand verwacht van een koningshuis dat het dat wel doet. Wie dat goed begrepen heeft, is koning Filip. Hij was de eerste om zijn halfzus op het paleis te ontvangen. Een familie die niemand uitsluit is een beter voorbeeld voor de bevolking dan een die zwarte schapen probeert weg te moffelen. Vandaag gaat Pukkelpop van start. Exact 15 jaar geleden sloeg het noodlot toe op de festivalweide in Hasselt. Een verwoestende storm doodde 5 mensen en verwondde er 140. Tienduizenden mensen op eenzelfde plek samenbrengen brengt onvermijdelijk risico's met zich mee. Het zou dus fout zijn te zeggen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Maar iedereen is er wel veel beter op voorbereid, schrijft Adriaan Kartuivels in Het Belang van Limburg. Dat zagen we bijvoorbeeld begin deze zomer al bij Couleur Café en Werchter Boutique. Die festivals werden tijdig stilgelegd omdat er een zware storm naderde. Kartuivels brengt hulde aan de duizenden mensen die er de komende dagen in Hasselt weer de mooiste tijd van het jaar van zullen maken. Ik ben Jo Valvekes en dit waren de krantencommentaren van donderdag 20 augustus.

Muziek die je maar zelden hoort, en muzikale ontdekking. Dit cello concerto van Johann Willem Hertel, Duitse componist uit de 18e eeuw. Cellist was Alexander Rudin, begeleid door het Musica Viva Chamber Orchestra. Van de 18e eeuw naar Latijns-Amerika. Een Chileen die in het buitenland woont, vraagt aan een reiziger om zijn geliefde in Chili te bezoeken en haar te zeggen dat hij van liefde sterft. Vol heimwee beschrijft hij de plek in Chili waar ze woont. Sivas para Chile.

Si was para Chile, een lied van Chito Farro, en daarmee maakte operazanger Juan Diego Flores een kleine muzikale uitstap naar Chili, samen met gitarist Jonathan Bolívar. En nu iets van eigen bodem. Cellist Stijn Kuppes zoekt op zijn album Seven Miracles naar ontmoetingen tussen verschillende muziekwerelden. Met flamenco-gitarist Merdin de Kouter heeft hij een heel bijzondere klik, dat hoor je in Pioneer.

Cello en flamenco-gitaar, een knappe combinatie. Dat bewezen Myrdin de Kouter en Stijn Kuppens met Pionier van Stijn uit het album Seven Miracles. De 49e symfonie van Joseph Haydn kreeg de bijnaam La Passione om zijn sombere toonaard, maar in het trio van het minuet komt er toch een klein zonnestraaltje piepen. Genoeg om een grijze dag op te fleuren.

Het menuet uit de 49e symfonie van Joseph Haydn, La Passione, met de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Eager. George Onslow houdt nog even de maat van drie vast tot aan het nieuws van 8. En straks krijgt u in espresso een flinke portie Spaanse zon met De Falla en Torroba. En Philip Thielis blikt vooruit op de Roertriennale die vanavond van start gaat. Tot zo.

0: 8 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tornado beschadigt een huis in Bullingen in de provincie Luik. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevige regen en felle wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Die windhoos heeft heel wat schade veroorzaakt. Eén huis is deels ingestort, vertelt burgemeester Rainer Stoffels.
1: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was één persoon. Die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel ook 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Verschillende wegen raakten er versperd door omgewaaide bomen, vertelt Arnoud Barendse van Camping La Plage vlakbij de Hoge Venen.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: Ook in de provincie Luxemburg moest de brandweer tientallen keren uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen natuurlijk ook nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer vanmorgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
3: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer vannacht werken met slechte zichtbaarheid tussen omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd veel opflakkeringen. Ik heb hier zo net met de crisiswoordvoerder gesproken en hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 à 180 graden is.
4: On a encore des points à 120, 180 degrés, donc... Il y a encore des flammes à certains endroits. Il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête ici. On a de nouveau eu des flammes, donc le feu est toujours là.
3: Ja, ondanks dus die vele regen, echt nog vlammen aangewakkerd door de wind. Absoluut nog niet onder controle dus die brand. Nog zo'n 200 mensen vechten daarom tegen de vlammen op het terrein. Het weer ziet er vandaag wel beter uit. Er is, as we speak, een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan is de hoop dat ook die blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
0: Bedankt voor die update, Amaury. En federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij wil in september samenzitten met de 6 andere bevoegde ministers. Volgens Kruk is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie rond het klimaat en moet iedere minister binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
5: Elke minister, iedereen zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen... Hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
0: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen omgekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt intussen de aanval en zegt dat er verschillende militaire doelwitten in en rond Kiev zijn geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. Een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de grens met Oekraïne. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus verrassend terug, zegt Katrien van Doorne, die het Britse koningshuis volgt.
6: Ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen Royal Cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden.
0: Koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lines.
7: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
8: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
9: The legendary Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
10: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
9: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
8: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Gent Festival van Vlaanderen is terug. Van 10 tot en met 27 september. Beleef Einstein on the Beach, L'Histoire du Soldat, Isabel Faust, Matthias Görne, Lisa van der A, More Mother en zoveel meer. Alle info op gentfestival.be. Samen met Clara. Espresso met Katelijne Boon.
11: Goedemorgen, ruim 7 over 8. Welkom bij Espresso. Zometeen heb ik het met Philip Thielers over de Roertriennale, die begint vandaag. Maar eerst zorgt muzieksamensteller Els van Hoof voor een scheut Spaanse zon met Manuel de Falla en zijn Sombrero de Tres Picos. In Las Uvas, de druiven, speelt molenaarsvrouw Frasquita een ondeugend spelletje met de plaatselijke bestuurder die een oogje op haar heeft. En dat zorgt voor levendige muziek.

Daniel Barenboim dirigeerde het Chicago Symphony Orchestra in Las Uvas uit El Sombrero de Tres Picos van Manuel de Falla. En we gaan nog even in Spanje blijven, maar houden het intiemer met Madroños van Federico Moreno Toroba. Werkje uit 1954, hier getokkeld door Pepe Romero.

0: Madronos van Federico Moreno Torroba door Pepe Romero. Vanavond gaat de Roertriennale weer van start met, zoals elk jaar, weer een boordevol programma van muziektheater, concerten, voorstellingen en een tentoonstelling. En dat een maand lang, tot 20 september. Het is een prima gelegenheid om eens af te zakken naar die toch vrij naburige streek in Duitsland. Artistiek directeur van de Roertriennale is momenteel Ivo van Hoven. En wie daar ook zal zijn, is Philip Thielens. Dag Filip, welkom.
1: Dag Katelijne.
0: Ja, jij zal de opening van de Roertriennale meemaken vanavond. Ja. En die wordt afgetrapt dus met die nieuwe voorstelling van Ivo van Hoven.
1: Ja.
0: Rebel Rebel.
1: Ja, David Bowie. Ja. Nog eens. Hè. Zoals bekend heeft Ivo van Hoven een grote bewondering voor David Bowie. 11 jaar geleden heeft hij Lazarus gemaakt in New York. Dat was enkele weken voor Bowie stierf in januari 2016. Ik herinner me de beelden dat Bowie bij het applaus ook nog kwam buigen. Helemaal al uitgemergeld. Hij was echt al erg ziek toen. En een paar weken daarna stierf hij. Die Lazarus is later ook naar Nederland gekomen. Ik heb die daar gezien in een Nederlandse versie. Ik was daar erg van onder de indruk. Maar ja, toch opmerkelijk. 10 jaar later, Ivo van Hoven maakt een nieuwe voorstelling, Rebel Rebel. En hij werkt daarvoor samen met Henry Hay. Dat is, zoals het dan heet, de longtime musical collaborator van David Bowie. Dus die is betrokken. Dus hij heeft het fiat van die man. En die zit ook mee in de live muziek. Hij heeft ook Sidi Larbi Cherkawi voor de choreografie. Het wordt een hele nieuwe creatie. Ik weet nog niet al te veel waarover het gaat. De pitch is, er is een wereld van bendegeweld, conflicten. En er is een jong koppel dat zich onttrekt aan het repressieve regime. Ja, echt een musical verhaal eigenlijk. Mm-hmm.
0: Ja, bijzonder toch. We gaan het zeker nog hebben over andere dingen tijdens die Roertriennale, maar voor wie het niet echt zou kennen, kan je die Roertriennale nog eens voorstellen? Ja. Want alleen al die verschillende plekken waarop gespeeld wordt, die spreken wel tot de verbeelding.
1: Ja, die zijn ongelooflijk. De Roertriennale is gestart in 2002. Opgericht door Wijlen Gerard Mortier, onze beroemde opera-intendant, onze Belgische icoon. Op dat moment, ja, rond de eeuwwisseling, de mijnen waren ook dicht in het Roergebied. Het verpauperde, het verarmde en men wilde het Roergebied op de kaart zetten. Men had daar die fantastische oude architecturale sites, oude staalfabrieken, zoals de jaarhonderdhallen in Bochum, maar ook in Duisburg, Essen, Gladbeck. En ja, op die plekken, die werden omgeturnd tot nieuwe evenementenhallen, wilde men een groot kunstenfestival doen. En Gerard Mortier heeft dan bedacht, muziek, architectuur, theater, we gaan dat combineren. En zo is de Roertriennale gestart, meteen met een enorm budget. Het is een van de rijkste festivals van heel Europa, denk ik.
0: En wie sponsort dat dan?
1: Dat is de regio, Noord-Rijn-Westfalen, veel subsidies en daarnaast ook private sponsoren, denk ik. En het speelt daarmee toch in de league van Avignon, Edinburgh, het Holland Festival, het Wienerfestwoche. Dus echt een van die pilaren van de Europese cultuurzomer.
0: Mm-hmm. Ja, en het is toch wel opvallend. Met Ivo van Hoven is er nog eens een Vlaming artistiek directeur. Maar er is toch wel een link, hè, met Belgische en Nederlandse makers ook. Ja, Johan Simons heeft er natuurlijk ook gezeten.
1: Ivo van Hoven is de 8e intendant nu. 3 jaar lang staat hij aan het roer. Dit is zijn laatste jaar. En hij nodigt, zijn netwerk is natuurlijk voor een groot deel Belgisch en Nederlands. Dus hij nodigt ook veel artiesten van hier uit. Anne-Theresa de Keersmaker staat er bijvoorbeeld met haar Brel-productie. Maar ook een wereldpremière van Lisa Boa Houbrechts. De jonge, of iets stilaan wordt ze ook al wat matuurder, opera-regisseuse, theaterregisseuse. Die brengt Siddhartha naar het boek van Herman Hesse. Echt een wereldpremière met Mesker en Mees en Caroline Shaw en het Latvian Radio Choir die voor de muziek zorgen. Dus dat wordt ook echt een grote productie. Maar ook Serge-Aimé Coulibaly, dat is een choreograaf die in België werkt, heeft ook een première daar. En niet alleen België, ook echt grote namen uit het netwerk van Ivo. Marina Abramovic heeft hij naar daar gehaald voor de Balkan Erotic Epic. Een ritueel van 3 uur lang, Slavische feministische rituelen die zij brengt. Dus ja, grote namen uit de Lage Landen en uit de rest van de wereld.
0: Knap. Als ik dit zo hoor, dan vraag ik me af, zijn er eigenlijk rode draden of thema's te distilleren uit heel dat, ja, toch wel diverse programma, zoals het nu lijkt?
1: Het gaat heel veel kanten op. 30 producties, ook 14 wereldpremières. Dus zo één rode draad is moeilijk. Europa is wel een lijn, denk ik. Er zijn een paar producties die daarover gaan. Maar elk vogeltje zingt een beetje zoals die gebekt is. Dus ik denk dat Ivo dat ook niet te strak probeert te trekken. Er is wel in zijn eigen werk wel een heel opmerkelijke rode draad hier op de Roertriennale. En hij opent telkens ook het festival met een nieuwe creatie. En dat zijn 3 keer popmusicals, gebaseerd op het oeuvre nieuwe musicals van bekende popartiesten. Dus nu is het David Bowie. Mm-hmm. En de vorige 2 jaar was het PJ Harvey in 2024. En vorig jaar Frank Sinatra en Nina Simone. En dus nu David Bowie. En dus hij kiest bekende namen en hij maakt daar een nieuw verhaaltje rond. De ene keer al meer geslaagd dan de andere, vond ik. De PJ Harvey musical was fantastisch. Was met Sandra Hüller, de bekende actrice uit The Zone of Interest en Anatomie d'une Chute, de films. En zij zong de muziek van PJ Harvey. Ik vond dat heel ontroerend. Vorig jaar was het wat minder. Was het I Did It My Way, naar Frank Sinatra. Met Lars Eidinger, de bekende Duitse acteur uit Babylon Berlin onder meer. Maar dat was toch wat kleffer, makker. Kreeg ook strenge kritieken in de Duitse pers. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, deze derde keer, het gaat erop of eronder zijn. Zo de legacy van Ivo van Hoven op de Roertriennale. Gaat dit afsluiten met een knaller met David Bowie? Of... Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Dat lezen we morgen dan wel, hè? Dus straks om 8:30 zit jij in die jaarhonderdhallen voor die openingsvoorstelling Rebel Rebel, muziektheater met songs van David Bowie in een regie van Ivo van Hoven. En het hele programma is natuurlijk terug te vinden op de site van de Roertriennale. Begin vanavond, zoals Filip al zei, duurt exact 1 maand. Op 20 september sluit de deuren en doet ook Ivo van Hoven de deur achter zich dicht. Ja.

Het Ataka Quartet met Limestone en Veld van Amerikaanse componiste Carolyn Shaw. Ook zij is nadrukkelijk aanwezig op de Ruhr Triennale dit jaar met twee grote projecten. De muziektheatervoorstelling Siddhartha onder regie van Lisa Boa Houprechts en haar eigen concertprogramma Evergreen and Beyond. Het is bijna tijd voor het nieuws van 8:30. Dit is Boccherini.

0: Cellist Marco Ceccato en de Academia Ottoboni met een deeltje uit het celloconcerto van Luigi Boccherini. En het is 8:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: In het oosten van België was er een tornado vannacht.
1: Ja, die windhoos trok over het dorpje Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte één huis zwaar beschadigd. De bewoner was gelukkig niet thuis. Hij heeft een tijdelijke nieuwe woonst gekregen. De brandweer had het vannacht ook opnieuw zwaar in de Hoge Venen om de brand liever daar te blussen. Federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende klimaatministers in ons land. Hij zegt dat er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie is. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. En er trekt een nieuwe regenzone over bij temperaturen tot 23 graden vandaag. Meer op vrtnieuws.be.
0: Verwonderd.

Drie melodieën uit de Amerikaanse Appalachen samen met de Appalachian Mountain Folk Song Suite van James Curnoff. Ik kende vooral het tweede lied Black is the Color of My True Love's Hair. En dan natuurlijk die Camptown Races aan het eind. Knappe opname van het Cozy Brass Quartet. We gaan naar Ierland met Molly on the Shore. Twee Ierse reels waarvan Percy Grainger een kleurrijk arrangement maakte.

The Walking Tune en daarvoor Molly on the Shore, twee werkjes van Percy Grainger met het kamermuziekensemble van de Academy of St. Martin in the Fields. Een Argentijnse tango nu, Nieblas de Riachuelo. De mist die boven de haven van de Riachuelo in Buenos Aires hangt, staat symbool voor eenzaamheid en liefde die voorbij is.

Boten die nooit meer zullen uitvaren, verlaten schepen als een schip gevangen in de fles van een kroeg. Nieblas del Riachuelo, een populaire Argentijnse tango, eigenlijk uit 1937 al. Hier gezongen door flamenco-zanger Diego El Cigala. Ja, die bijnaam El Cigala kreeg hij blijkbaar omdat hij in zijn jeugd zo mager en bewegelijk was als een langoustine. Dat weet je.

De Nederlandse harpist Remy van Kesteren met zijn eigen creatie Encora. Nog één stuk voor het nieuws van 9. De gavotte uit de concertsuite voor viool en orkest van Sergei Taniev. En na het nieuws nog 1 uurtje espresso met Franse barok, Chopin, Bieke de Porter met een expo-tip en de zee van Charlotte René. Reden te over, vind ik, om bij ons te blijven. Tot zo.

wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be, samen met de Nationale Loterij en Clara.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook door veel wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Een deel van een huis stortte in, maar niemand raakte gewond. Voor de brandweer komt het onweer bovenop de natuurbrand, waarvoor ze ook al bijna een week zijn ingeschakeld, zegt burgemeester Rainer Stoffels.
1: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen, maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen, dus dat is een bijkomend natuurcatastrofe en dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Arnoud Barendse van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen, vertelt wat hij zag.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: De zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palt, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn ook onbewoonbaar. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen om het leven gekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Oekraïne kan die raketaanvallen nog maar moeilijk tegenhouden omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doorn, die het Britse koningshuis volgt.
3: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaand, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
0: En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gisteravond gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer. De Red Lions zijn geëindigd na Duitsland in hun groep. Ze mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien die trekken van west naar oost en er kan ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, de krantencommentaren.
5: Het rommelt stevig in de Oekraïnse politiek en dat op een bijzonder ongelukkig moment. Net nu Oekraïne erin slaagt om Rusland steeds meer pijn te doen. Erik Tsiarchik schrijft erover in De Tijd. De ontslagen minister van Defensie Fedorov eist nieuwe presidentsverkiezingen en beschuldigt Zelensky van vriendjespolitiek. Tegelijk wordt een corruptieschandaal in de entourage van de president alsmaar breder. Zelensky moet alles in het werk stellen om te vermijden dat Vladimir Poetin profiteert van de onrust. Oekraïne is technologisch en militair snel volwassen geworden, maar politiek is het land minder snel geëvolueerd. In de Standaard schrijft Hans Kotin dat voormalig minister Fedorov uitstekende argumenten heeft als hij oproept om verkiezingen te houden. De democratie mag geen gijzelaar van Rusland zijn. Eerlijke verkiezingen organiseren is een enorme uitdaging, maar eindeloos uitstellen is geen optie. Als Oekraïne ooit toetreedt tot de Europese Unie, moet het een volwassen democratie zijn, waar leiders rekenschap afleggen aan de burger en anticorruptiediensten onafhankelijk kunnen opereren. Hetzelfde onderwerp in het Nieuwsblad. Zelensky beleeft zijn moeilijkste dagen sinds het begin van de oorlog. Fedorov keert zich als eerste vertrouweling openlijk tegen hem. En gisteren rolde ook de kop van Zelensky's vice-stafchef na een nieuw corruptieonderzoek. Peter Meileman schrijft dat elk fraudedossier dat bovenkomt positief nieuws is voor Oekraïne en zijn bondgenoten, hoe vervelend het voor Zelensky ook mag zijn. Het is het duidelijkste bewijs dat de Oekraïnse antifraudediensten volledig autonoom kunnen werken en dat Oekraïne dus op de goede weg is. België zit exact in het scenario waar economen al jaren voor waarschuwen. Een groot begrotingstekort, een hoge schuld en voorspelbare grote uitdagingen die de staat verder op kosten jagen. In de Morgen schrijft Bart Eekhout dat vergrijzing, defensie en klimaat nu tegelijk op ons afkomen, terwijl de rente op staatsschuld wereldwijd stijgt. Een ideologisch eenzijdige begrotingspolitiek volstaat niet meer. We gaan er niet komen door enkel de hakbijl in de sociale zekerheid te zetten en ook niet door enkel de rijken de crisis te laten betalen. Iedereen zal een deel van de pijn moeten verdragen. Vele taboes zullen moeten sneuvelen. Het is duidelijk wat er moet gebeuren. De vraag is of deze regering daarvoor genoeg samenhang, energie en durf kan vinden. De oplossing voor de klimaatcrisis zit hem niet in nieuwe klimaatwetten of extra overheidsorganen, maar wel in een doordacht beheer van het terrein zelf. Dat is de kern van het betoog van Isolde van den Einde in het laatste nieuws. Wallonië slaagt er beter dan Vlaanderen in om broeikasgassen terug te dringen, maar kende toch een pak meer hittedoden dan Vlaanderen en een verwoestende veenbrand. En blusvliegtuigen kunnen in ons land en heel Noord-Europa niet oefenen om water op te scheppen uit meren en rivieren, terwijl dat in Zuid-Europa via regelgeving wel mogelijk is. Niet een tekort aan klimaatwetten kost ons de kop, wel de weigering om het terrein simpelweg doordacht te beheren. België heeft er een nieuwe prins bij, Clément, de 26-jarige zoon van prins Laurent. Chris van Marsenille schrijft in Gazet van Antwerpen dat zowel Clément als eerder Delphine nodeloos hebben geleden onder de geheimdoenerij rond hun afkomst. Een kind uit een eerdere relatie wegstoppen of afwijzen doen de meeste Belgen niet. Niemand verwacht van een koningshuis dat het dat wel doet. Wie dat goed begrepen heeft, is koning Filip. Hij was de eerste om zijn halfzus op het paleis te ontvangen. Een familie die niemand uitsluit is een beter voorbeeld voor de bevolking dan een die zwarte schapen probeert weg te moffelen. Vandaag gaat Pukkelpop van start. Exact 15 jaar geleden sloeg het noodlot toe op de festivalweide in Hasselt. Een verwoestende storm doodde 5 mensen en verwondde er 140. Tienduizenden mensen op eenzelfde plek samenbrengen brengt onvermijdelijk risico's met zich mee. Het zou dus fout zijn te zeggen dat zoiets nooit meer kan gebeuren. Maar iedereen is er wel veel beter op voorbereid, schrijft Adriaan Kartuivels in het Belang van Limburg. Dat zagen we bijvoorbeeld begin deze zomer al bij Couleur Café en Werchter Boutique. Die festivals werden tijdig stilgelegd omdat er een zware storm naderde. Kartuivels brengt hulde aan de duizenden mensen die er de komende dagen in Hasselt weer de mooiste tijd van het jaar van zullen maken. Ik ben Jo Valvekes en dit waren de krantencommentaren van donderdag 20 augustus.
4: Espresso met Katelijne Boon.
3: Goedemorgen. In de opera die Marijn Marais schreef over de Griekse mythologische figuur Alcyone duiken aan het eind de tritons op. Mythologische zeegoden, half mens, half vis, die Poseidon vergezellen en te herkennen zijn aan de schelp waarop ze blazen om de golven te kalmeren. Dit is hun Chaconne. Mooie opwarmer voor onze trip naar de zee zo meteen. Welkom bij Espresso.

De Chaconne pour les tritons uit Alcyon van Marais Marais door Le Concert des Nations onder leiding van Jordi Savall. Frédéric Chopin was amper 20 toen hij zijn eerste pianoconcerto schreef en in het laatste deel hoor je de Poolse dansmuziek die hij zo goed kende. Rafał Blechacz, die in 2005 alle vijf de eerste prijzen wegkaapte op de Chopin-wedstrijd, is denk ik wel echt de geknipte man voor deze job.

Dat liep lekker, dat sprankelende rondo uit Chopin's eerste pianoconcerto met Rafa Blechac en het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Jerzy Semkov. En van die Poolse dansritmes gaan we naar de Argentijnse volksmuziek. Carlos Guastavino verwerkte die in heel melodieuze romantische liederen. We horen het tedere wiegelied Encantamiento en daarna Pampa Mappa over het landschap, het reizen en het verlangen naar een plek waar je tot rust kunt komen. Bernarda Fink zingt en Carmen Piazzini zit aan de piano.

Bernarda Fink en Carmen Piazzini met Encantamiento en Pampa Mappa van Carlos Guastavino. Dat was even een moeilijke. In 1999 hoorde Boudewijn Cox zijn prelude voor piano 24 keer uitvoeren tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor piano in de halve finale. We horen de opname hier met de Indonesische Esther Budiardjo, die toen finaliste werd.

0: Applaus voor Esther Bugiardo tijdens de Koningin Elisabeth-wedstrijd van 1999 toen ze de prelude voor piano speelde die Boudewijn Cox speciaal voor de halve finale gecomponeerd had.
1: Espresso.
0: Zomervakantie in eigen land is een ideaal moment om naar expo's te gaan waar je doorheen het jaar nog niet geraakt bent. In Westfront in Nieuwpoort bijvoorbeeld, daar kan u gaan kijken naar het werk van fotografe Bieke de Poorter, want ze toont er verschillende projecten. Een van die projecten is The Beds I Slept In, waaraan ze 20 jaar geleden begon. Aan 10 onbekenden stelde ze 1 simpele vraag: mag ik vannacht bij u blijven slapen? En ze kreeg opvallend vaak een ja. Ze bleef slapen en maakte foto's van de mensen bij wie ze te gast was. Hoe en waarom ze ooit aan dat project begon, vertelde Bieke de Poorter een tijdje geleden in Pompidou.
2: Dat was voor mij een manier om dicht bij de mensen te geraken. Een manier ook om niet op straat te belanden 's nachts, omdat ik geen geld had om hotels te betalen. In Rusland toen had ik het idee om eigenlijk een reportage te maken van de Trans-Siberische trein en foto's te maken op de trein. En ook, ik dacht toen dat ik een straatfotograaf was. Ik heb me er nooit comfortabel bij gevoeld. Mm. En ik had toen gevraagd aan een meisje die ik ontmoet had om een briefje te schrijven in het Russisch waarop dat stond: ik heb niet zoveel geld, mag ik bij u blijven overnachten? Ik ben fotograaf. En ik toonde dat aan een vrouw op straat en die liet me binnen. En dat is eigenlijk het moment dat ik me echt comfortabel voelde met fotografie. En dan heb ik ook beslist van oké, het is misschien wel een manier om niet op straat te moeten slapen, maar misschien is het ook wel een manier om mij comfortabel met het medium te voelen.
0: En zo begon fotografe Bieke de Poorter bijna 20 geleden aan onbekenden te vragen op straat of ze bij hen mocht overnachten. Deze foto's zijn samen met 2 van haar andere projecten nu te zien in Westfront in Nieuwpoort. En kan u nog tot begin volgend jaar bezoeken. Op naar de zee.

0: bercé mon cœur pour la vie.
1: La Mer, heerlijk chanson uit 1946, waarin Charlotte Trenet zingt over de zee die met haar zilveren schitteringen zijn hart voor het leven heeft gewicht. En we gaan een beetje blijven water trappelen, maar we verhuizen van de zee naar de Theems voor een boottocht van koning George I in 1717. Daarvoor schreef George Frederick Handel zijn Water Music voor blazers en strijkers. Een royale bezetting, want de muziek moest op het water goed hoorbaar zijn. Dit is de Rigaudon en de dansen daaruit.

Spelen waren op het water met de muziek van George Rick Handel erbij. Water Music door Il Fondamento onder leiding van Paul Dombrecht. Ludwig van Beethoven, ja, dan denk ik vooral zijn grote symfonie en zijn pianomuziek. Maar ook dit is van hem. Een klein intiem werkje voor mandoline en piano. Hier in een bijzondere bezetting. Avi Avital op mandoline en Anneleen Leenaerts op harp.

voor de 7e keer Bijloken Wonderland op de Bijlokers zitten. En dat loopt nog door tot eind deze maand. Met concerten bij zonsopgang, gratis zomerbaarconcerten, theater, dans, beeldende kunst en rondleidingen. En vanavond is er bijvoorbeeld een gratis concert van gitarist Julien Tassin, die er met twee kompanen een avant-première brengt van zijn nieuwe album Inner Forest. Dit is Julien Tassin solo.

Enfant van gitarist Julien Tassin. Het is muziek uit zijn vorige album. Wie wil horen hoe dat nieuwste album klinkt, die moet vanavond naar Bijloken Wonderland in Gent gratis bij te wonen. En meer informatie vindt u op de website van de Bijloken. En daarmee zit Espresso erop. Collega Olaf Grondelaars heeft er al zin in. Maakte daarnet hier een vreugdesprong in de studio. Dat doet hij misschien zo meteen terug. In elk geval, hij is uw gezelschapsman in de zomer van Clara zo meteen. En wat mij betreft heel graag tot morgen. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Last van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van een van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In Duitsland is een dode gevallen door de zware onweersbuien van afgelopen nacht. Een vrouw van 58 stierf toen een boom op haar viel. Dat gebeurde vlakbij de Hoge Venen. De vrouw was aan het wandelen. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn daar ook onbewoonbaar. In ons land was er een tornado in Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte één huis zwaar beschadigd. De bewoner heeft tijdelijk een nieuwe woonst gekregen. Het Chinese ruimtevaartbedrijf Landspace heeft voor het eerst een raket succesvol laten landen op de aarde, zodat die hergebruikt kan worden. Voor China is dat een belangrijke stap om de kloof te verkleinen met SpaceX. Dat is het bedrijf van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Hij kon als eerste een raket veilig weer op de grond brengen voor hergebruik. De raketten brengen satellieten in een baan om de aarde. Met herbruikbare raketten wordt het voor ruimtevaartbedrijven veel goedkoper om satellietnetwerken uit te bouwen. En vanmiddag om 5 uur gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start. Maar de camping opent rond deze tijd al en daarom staat er al een rij festivalgangers. Voor sommigen was het al een hele tocht.
2: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan. Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
3: Aiki.
2: Aan overvloed, ja.
4: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken. En dan komen we terug naar hier voor te feesten.
5: Altijd de eerste. Dan zit je altijd op tijd. Hè? Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
0: De dag start met buien. Die trekken van west naar oost. En daar kan ook een onweer bij zijn. We halen 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
7: Goedemorgen. Fijn dat we samen deze Zomer van Clara mogen beleven. En we beginnen met muziek voor harp en orkest. Voor alle studenten die nu nog worstelen met hun tweede zit. Dit is Estudiantina. Het openingsdeel van het Concerto Serenata van Joaquín Rodrigo.

Joaquin Rodrigo schreef dit concerto Serenata voor harp en orkest in 1952. En in dit eerste deel volgt hij een groep jonge muziekstudenten die samen door de straten lopen. Harpiste Isabelle Moretti, die trippelde hen vrolijk achterna. Nu zijn we getuige van een intiem moeder-dochtermoment. Rita Payes zingt en haar moeder Elisabeth Roma begeleidt haar op gitaar in Melodia Sentimental van Heitor Villa-Lobos.

Een mooi lied, hè? Van Heitor Villa-Lobos. Deze Melodia Sentimental. Mooi gezongen ook door de jonge Spaanse Rita Payes, die heel veel in haar mars heeft. Want de trombonesolo die u net hoorde, die speelde zij ook. Heeft u deze vakantie van in een ver oord een postkaart naar huis gestuurd? Doet u dat nog? Het is een mooie gewoonte, vind ik. Mario Castelnuovo Tedesco die schreef in 1951 vanuit de Verenigde Staten deze muzikale postkaart naar zijn geboorteland Italië. Hij deed dat uit heimwee naar Toscane en noemde zijn tweede pianokwintet dan ook Memories of the Tuscan Countryside.

Pianist Alessandro Marangoni samen met het Adorno Quartet in een deel uit het tweede pianoquintet van Mario Castelnuovo Tedesco. Ossian, dat zou de auteur geweest zijn van een reeks epische gedichten die als de Scandinavische tegenhanger van de Griekse Ilias worden beschouwd. De Deen Niels Wilhelm Gade die deed in 1840 mee aan een wedstrijd met deze ouverture, geïnspireerd door die Ossian. En weet u wat? Hij won.

Symfonieorkest van de Deense Radio, een heel kleurrijk werk van een landgenoot, Niels Gade, met zijn ouverture Echo's van Ossian. Al klinkt het woord echo in het Deens zoveel mooier, dat is efterklang. Het is bijna 11:20, we gaan met Dirk Brosset naar die chique winkel Tiffany's in New York. En hij brengt ook de Elise mee die we nog kennen uit dat pianowerk van Ludwig van Beethoven.

Wat als de melodie van Für Elise van Beethoven opduikt in de soundtrack van de film Breakfast at Tiffany's uit 1961? Wel, dat moet volgens Dirk Bossé en Brussels Philharmonic dus zo geklonken hebben. En nog een experiment. Wat als Franz Schubert zijn hele mooie liederen niet voor stem en piano, maar voor stem en strijkkwartet had geschreven? Sandrine Piot en het Psophos-kwartet doen even voor hoe dat dan zou klinken in Der Musensohn en daarna Ganymede.

blijft toch indrukwekkend hoe juist de Duitse dictie kan zijn bij een door en door Franse zangeres. Dit was Sandrine Piot in een bewerking voor stem- en strijkkwartet van Der Musensohn en Ganymede, twee liederen van Franz Schubert. Dit is muziek van een tijdgenoot van die Franz Schubert, de beste leerling ook van Ludwig van Beethoven, maar veel meer dan dat, Ferdinand Ries.

Het tweede deel van het clarinettrio van Ferdinand Ries. Hij schreef het precies 10 jaar na een soortgelijk werk van zijn leermeester Ludwig van Beethoven in krek dezelfde toonaard en voor krek dezelfde bezetting, dus clarinet, cello en piano. Eduardo Torbianelli die zit nog aan de pianoforte tot aan het nieuws van 11 uur. Hij speelt muziek van Joseph Anton Stefan, die het bekendst werd als pianoleraar van koningin Marie Antoinette. Hij mocht zijn hoofd wel houden.

0: Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Por VRT Max.
2: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat zegt de politie. Ze werden rond 4 uur opgeroepen en vonden een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van één van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
3: Dat men het gebruik van

0: die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
1: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, vlak voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen ook duurder. Je betaalt ruim 3 eurocent meer voor een liter. En een liter kost dan nog maximaal 2,3 euro. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. In Duitsland zijn deze zomer ongeveer 14.000 mensen gestorven door de hitte. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Meer dan 10.000 van de slachtoffers zijn ouder dan 75 jaar. De dodelijkste periode was eind juni, toen het op sommige plaatsen meer dan 41 graden werd. Experts zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers vast nog wat hoger kan liggen. En in de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem graag inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Het is wisselvallig met kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert. Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
3: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
4: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.
5: En met een deel uit Iberia van Claude Debussy. Want net als de trein is muziek ook altijd een beetje reizen. Dit is de Los Angeles Philharmonic. Met als reisleider Essa-Pekka Salonen. Goedemorgen.

Claude Debussy loodst ons door het Spaanse binnenland in Par les rues et par les chemins. Dat is het eerste deel van zijn orkestsuite Iberia. La fiancée en loterie, dat is een grotendeels vergeten operette van André Messager. Je vindt er ook nauwelijks iets over terug. Maar één aria daaruit kende een heropleving toen sopraan Fatma Said die opnam voor haar plaat Kaleidoscope van 5 jaar geleden. Dit is die aria, Il est dans les nuits espagnoles. En reken maar dat we in Spanje zijn.

Sopraan Fatma Said zong Il est dans les nuits espagnoles, een aria uit een vergeten operette van André Messager. Tussen 1880 en 1890 was er in Frankrijk een enorme rage waar je mee kon uitpakken tijdens salonconcerten, de mandoline. Want dankzij concerten met dat instrument tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs in 1878 wou blijkbaar iedereen er een in het decennium nadien. En ook Cécile Chaminade viel voor dat instrument. Dit is haar Havanaise voor mandoline en pianoforte, waar we onmiddellijk ook het ritme van de Habanera in horen.

Een Havanaise van Cécile Chaminade, geschreven eind 19e eeuw, toen de mandoline razend populair was in Franse salons. We hoorden Raffaele La Ragione op mandoline en François Dumont zat aan een pianoforte. Uit die tijd een pleel uit 1896. Dit is pianowerk van Karel Czerny. Dat is een man die velen kennen van zijn studies die verplichte kost zijn in de academie. Misschien dat u zich dat ook nog herinnert, dat u die studies ooit moest spelen. Maar de man heeft veel meer geschreven, Czerny. 861 opusnummers, om precies te zijn, waaronder dit prachtige concertstuk, La Ricordanza. Het is een thema met variaties uit 1822. En de pianist die we nu horen is Behzod Abdurrahimov.

Karel Czerny, die hoorde tijdens een concert een Franse violist, Pierre Rode, een hele mooie variatiereeks spelen op een zelfgekozen thema. En hij verklankte die herinnering in zijn eigen pianovariaties, die hij La Ricordanza noemde. Bezout Abdourahimov zat aan de piano. Ja, de voormiddag gaat zijn gangetje. Het is iets over 11:30. Dit is een fragment uit een van die sprankelende hoornconcerti van Mozart.

Als Mozart Joseph Lloyd Gabe nooit had gekend als jeugdvriend, had hij misschien nooit zijn prachtige hoornconcertie geschreven, want die Lloyd Gabe was een fantastische hoornist blijkbaar. Dit was het openingsdeel van zijn derde hoornconcerto met Anima Eterna Brugge en als solist Ulrich Hübner. Als u vaker naar dit fenomenale radiostation luistert, dan weet u dat we wekelijks een opname in de vitrine zetten als keuze van Clara. Dat was vorig jaar ook het geval met de sonates voor Traverso van Johann Sebastian Bach. Met Toshiyuki Shibata en Anthony Romanyuk op pianoforte.

0: U hoorde dit werk misschien al ooit in een versie voor gitaar, voor luid. Bach schreef deze sonate oorspronkelijk ook voor een lautenwerk. Dat is een verdwenen klavierinstrument dat klonk als een luid. Maar het klinkt dus ook perfect op traverso en klavier. Hier met Toshiyuki Shibata op traverso en Anthony Romanyuk aan de pianoforte.
1: De zomer van Clara.

verhaal van een koning die zijn dochter opsluit om te voorkomen dat ze met een arme ridder zou trouwen. Ik denk niet wat zoals het verhaal van de heilige Barbara of zelfs Rapunzel. Hier was het het onderwerp van een 17e eeuws Frans lied, La fille au roi Louis. Dit was een opname met le poème Harmonique en twee mooie stemmen, die van Claire Lefiliatre en Serge Goubiou. Het nieuws van 12 uur wuift naar ons tot dan nog werk voor Viola da Gamba en Tiorbe van Marais Marais. Als u zo langzaam aan tafel gaat, laat het u dan zeker smaken.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie, voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan, van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria, door Tenebrae. Morgen vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlo Sio. Bij Clara op VRT Max.
1: Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. En de tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden is hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten verhuisd, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen school te laten lopen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engelandkenner Harry de Pape.
2: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen en de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
1: In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd om 4 uur opgeroepen en vond iemand met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. De tijgermug is dit

0: jaar op 4 nieuwe plaatsen voor het eerst waargenomen, dat zegt Gezondheidsinstituut Genzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaille in de provincie Luik. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. De mug wordt ook nog steeds gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwamen, zegt wetenschapper Marie Hermie.
1: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
0: Genzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug zeker te melden op muggensurveillance.be. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, net voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. En dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht nu al zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het ging om verschillende militaire doelwitten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. Ook Noord-Korea heeft vandaag verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn de projectielen neergekomen in de Japanse zee. De timing van de raketlancering is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort, ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. En het muziekfestival Pukkelpop gaat officieel van start in Kiebit bij Hasselt. De camping is al open. Helene van der Beke is de eerste kampeerders gaan verwelkomen.
2: Het festivalterrein is nog verlaten, maar backstage rijden vrachtwagens af en aan. En de steenweg loopt vol bepakte jongeren.
3: 4:30 uit ons bed. Met het veel te zware bolderkar die niet zo goed rijdt eigenlijk.
2: Overal kampeerstoeltjes rond de ingang, want ze hebben een plan.
4: Mijn vriendinnen zijn de camping een tent aan het opzetten en ik ben de wachter van de spullen. Drank, kleren, eten, stoeltjes.
2: Er is hier veel door gras, maar de modder valt mee. Alleen die tent is wat moeilijker. Maar met deze tips komt het allemaal goed.
5: Goed hydrateren, ja. Goed eten. Toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
6: Ervaring?
5: Ja, er is al ooit dus iemand bij ons in de tenten gevallen. Maar dat is niet leuk als er dan iemand in ligt. Hè? Ja.
4: Genoeg water drinken?
7: Ja, 1 pintje, dan kan ik wel.
2: Het festivalterrein gaat om 6 uur vanavond open.
0: We krijgen eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Ook zaterdag nog veel regen, vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkomst van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er alles over in de app van VRT Nieuws.
8: Blijf verwonderd.
0: De Zomer van Clara met Olaf Grondelaars.

Een wals voor strijkkwartet van Antonin Dvorak met het Ariaga strijkkwartet. Goedemiddag, welkom in het laatste uur van deze sessie van de zomer van Clara. Voor 1 uur heb ik nog een heel bijzonder saxofoonconcerto voor u. Ik heb ook barokmuziek met Nicola Matthees en Barbara Strozzi. En qua uitvoeren van barokmuziek heeft deze man zijn sporen al lang verdiend. Al toont hij hier zijn veelzijdigheid in eerst een chanson van Léo Ferré en daarna een lied van Emmanuel Chabrier. Dit is contratenor Philippe Jarouski.

Air de Poussa van Emmanuel Chabrier en daarvoor Écoutez la chanson bien douce van Léo Ferré. En een bewerking voor stem, piano en strijkkwartet allebei. En de stem was die van een zanger die geen GPS nodig heeft om te navigeren in zowat alle muziekstijlen, Philippe Jaroussky. Ik beloofde u ook een deel uit een bijzonder saxofoonconcerto. Dat staat nu klaar. Het is muziek van Lars-Erik Larsson. Het zal weinigen verbazen dat dat een Zweed was. Hij gaf les rond 1934 aan het conservatorium van Malmö. En daar had hij een Duitse collega die een fantastische saxofonist bleek te zijn. Sigurd Rascha heette die man. En die kreeg dus dit concerto cadeau van Larsson. De saxofonist in dit trage deel is Nobuya Sugawa.

veterlichte, maar knap geschreven Britse muziek van Trevor Duncan. Dit heette The Girl from Corsica. En daarvoor een fragment uit het saxofoonconcerto uit 1934 van de Zweed Lars-Erik Larsson. Het is bijna 12:30. George Gershwin herinnert ons nog even in welk seizoen we ons precies bevinden.

de Franse tenor Cyril Dubois in Summertime van George Gershwin. En Summertime is ook de naam van ons vrije uurtje non-stop muziek. Dat komt eraan tussen 1 en 2 uur. Maar voor het zover is, heb ik nog wat fraais voor u klaarstaan. Zoals dit werk voor viool en orkest, waar Ernest Chausson behoorlijk mee worstelde. Ook met de titel trouwens, dat zien we in alle doorhalingen op het origineel. Eerst heette het Le Chant de l'amour triomphant. Daarna werd het Poème symphonique, om uiteindelijk na een laatste doorhaling gewoon Poème te worden. Chausson schreef het op vraag van Eugène Isaïe. Hier is het Pierre Fouchenret op vioolsolo.

Luisteraar Hilde stuurt via de klare app. Wat een heerlijk werk, mag het nog een keer? Ik vrees ervoor, Hilde, maar dit was in elk geval Poem. Bekendste werk van Ernest Chausson voor viool en orkest. Hier in een versie voor camera-ensemble met I. Giardini en een solist Pierre Fouchendray. Nicola Matthijs, dat was een grote held in Londen van eind 17e eeuw. Hij slaagde er blijkbaar eigenhandig in om de liefde voor een eerder Franse vioolstijl om te buigen in passie voor de Italiaanse manier van spelen. Niet dat we dat hier helemaal gaan horen, want Dorothee Oberlinger heeft enkele van Matthijs' airs voor de violin herwerkt voor haar altblokfluit.

Ja, wat valt er toch aan te doen als zelfs de sterren je uitlachen met je liefdesverdriet? Al zal dat verdriet van korte duur zijn, want na dit sextet van Leopold Kozeloeg is er wat nieuws. Aansluitend de heerlijke oase die Summertime elke middag is. En vanaf 2 uur laat ik het woord aan collega Mark Janssens, die u door de hele middag hier op Clara loodst. Geniet van uw dag vandaag. En voor mij is het tot zaterdag namiddag.

0: Het is 1 uur, een heel goede middag, VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. En de brand in de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. In het Verenigd Koninkrijk wordt verbaasd gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. Die verlieten het land 6 jaar geleden om meer privacy te hebben. Harry zou ook geen contact meer hebben met zijn broer, kroonprins William. Maar gisteren raakte bekend dat ze onverwachts toch opnieuw in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. Uitleg door Filip Heijmans.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen.
2: Een grote verrassing dus volgens Engeland-kenner Harry de Pape. Want al sinds 2020 wonen prins Harry en zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Ze verlieten het land onder meer om de roddelpers te ontvluchten en een rustiger gezinsleven te hebben.
3: That I would step my family back. To take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
2: Meghan Markle klaagde ook over racisme binnen het koningshuis en over de online haat die ze over zich heen kreeg.
4: The bulk of the bullying and abuse that I was experiencing in social media and online was when I was pregnant.
2: Na een korte stop in Canada gingen ze in de Verenigde Staten wonen. Maar afgelopen weekend lieten ze dus aan koning Charles weten dat ze terugkeren. Hij zou blij reageren, al geldt dat mogelijk niet voor Harry's broer William, met wie hij op gespannen voet leeft. Volgens kenner Harry de Pape wordt de beveiliging van het gezin nu de grootste uitdaging.
1: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst

0: is op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in EY in de provincie Luik. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. In totaal wordt de mug nu al in 12 gemeenten in ons land gemeld. Die lijst kan je terugvinden op vrtnieuws.be. Iedereen kan meehelpen om de muggen te beperken, zegt wetenschapper Marie Hermie.
1: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regentonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen en gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
0: Cienzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug te melden op muggensurveillance.be. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Spa wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Amaury de Mulder ging kijken wat de impact is van de droogte en de brand.
2: Hydrogeoloog Maxime Souy leidt ons rond door het domein de Berenzen, het hart van Sparijn. De regen die hier nu valt, komt over enkele jaren in de flessen terecht. De veengrond vangt de regen op en het mos absorbeert het water als een spons. Dan sijpelt het druppel per druppel diep tot in de bodem, tot het wordt opgepompt als natuurlijk mineraalwater. De rook van de brand raakte ook tot hier.
3: On a fait différentes batteries d'analyse et...
2: Maar had gelukkig geen impact.
3: Aucune contamination.
2: Maar toch, ook hier was de veengrond de afgelopen weken kurkdroog. Dit keer zijn we gespaard gebleven, maar volgende keer kan het dus evengoed hier gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
4: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren.
2: Spa wil nu samenzitten met overheid en brandweer om nieuwe natuurrampen te vermijden.
0: En straks om 14:00 komt ook de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over die natuurbrand in de Hoge Venen. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar twee opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. In Kiewit, in Hasselt, gaat vanavond muziekfestival Pukkelpop officieel van start. De camping is al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze 4 dagen festival doorkomen.
5: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
6: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
7: Oordoppen, genoeg water drinken.
8: Eén pintje, dan kan ik wel.
0: Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkeer van Prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er ook alles over in de app van VRT Nieuws.
9: Verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
10: The legendary
11: Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
12: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
11: Met Lee Steppe, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 17:00 op Clara.
9: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op VRT Max. Summertime.

0: is 14:00. Een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Katrien Persman. Rond deze tijd komt de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen. Ze gaan er bevoegd minister Quentin ondervragen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Collega Bart Verhulst legt uit welke vragen aan bod zullen komen.
1: Er worden vragen gesteld over de coördinatie op het terrein tussen de verschillende diensten die daar aanwezig zijn. Er wordt ook de vraag gesteld, ja, hadden we niet beter overgeschakeld naar het federale rampenplan, wat niet is gebeurd. En dan heb je nog die bluscapaciteit vanuit de lucht. Wij hebben geen zware blushelikopters, daarvoor hebben we een beroep moeten doen op het buitenland. N-VA, minister van Defensie Franke, wil dat soort van helikopters ook kopen, maar dan zal je binnen de meerderheid wellicht ook wel stemmen hebben die zeggen, dat kost dan weer extra geld.
0: Intussen wordt in de Hoge Venen nog altijd met man en macht gewerkt om het vuur daar onder controle te houden. De Duitse brandweer heeft haar hulp wel fors teruggeschroefd. Vandaag zijn nog 75 Duitse brandweerlieden actief. Gisteren waren dat er nog 170. Het is nu ook duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op, niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden.
2: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeenten in ons land, waar ze waarschijnlijk kon overleven. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat best op muggensurveillance.be. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren

0: Is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaans vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Het weer, eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. De Zomer van Clara met Mark Janssens.
2: Ik wens u een fijne namiddag, van harte welkom. Als de temperaturen dalen, nemen de noten de passie over. Een scherzo van een man die overal en nergens thuis was. Frederick Delius.

Hans Kertsover Orkest van Frederick Delius met English Norden's Philharmonia, geleid door David Lloyd Jones. Blijft een bijzondere figuur, die Frederick Delius, die blind werd en de kracht in zijn benen verloor en in een rolstoel moest tot aan zijn dood. En dat frustreerde hem ook omdat hij verder wou componeren, maar dat ging eigenlijk niet, de noten opschrijven. Dus kwam er een jonge man bij hem langs, Eric Fenby. Die kwam bij meneer en mevrouw Delius en die kwam echt letterlijk de muziek noteren die Delius in zijn hoofd had. Uiteindelijk zou Delius sterven in 1934, een jaar later ook zijn echtgenote. En dit scherzo is lang ergens blijven liggen in de schuif van Thomas Beecham, de dirigent. Want het was Thomas Beecham die de muziek van Delius toch echt wel bij het grotere publiek heeft gebracht, als ik dat zo mag zeggen. Al blijft dat publiek wel beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, want hier bij ons staat de muziek van Delius zelden op het programma van een orkest. Pauline Viardot, en dan zitten we in een heel fijne stamboom eigenlijk, want zij was de zus van Maria Malibran, de grote Maria Malibran. Pauline Viardot was zelf ook een fantastische muzikante, pianoleerlinge van Frans Liszt toen ze kind was. Ze was heel goed bevriend met Clara Schumann en mannelijke collega's hadden veel lof voor Pauline Viardot. Onder andere Hector Berlioz was zeer, zeer lovend over haar als componiste ook. Pauline Viardot, een lied van haar met Cecilia Bartoli, Havanaise.

Cecilia Bartholien Myung Woon Chung met deze Havanaise van Pauline Viardot, geboren als Pauline Garcia. Onder die naam zal ze ook haar debuut maken als zangeres in Brussel. En 3 jaar later ontmoet ze in het Théâtre Italien in Parijs de man met wie ze zal trouwen. Hij is daar directeur van het theater, Louis Viardot. Een journalist, een historicus eigenlijk, die theaterdirecteur was geworden, maar op het moment dat hij Pauline Garcia ontmoet en haar talent leert kennen, neemt hij ontslag en zorgt hij als manager voor zijn vrouw, voor concerten, dat haar leven een beetje ordelijk verloopt. En dat zal ook zo'n tijd blijven. Pauline Viardot, haar Havanaise met Cecilia Bartoli. En dan een toneelstuk dat door heel wat componisten op muziek is gezet, of tenminste een poging is gedaan, maar geen makkelijk toneelstuk. Péléas et Mélisande van Maurice Maeterlinck. We weten dat Debussy er een opera heeft rondgemaakt, maar het was de toneelmuziek van Fauré die eigenlijk de eerste was voor de productie van een drama in Londen. Het was de eerste keer dat Péléas et Mélisande uitgegeven werd als muziek. Hij deed dat, Gabriel Fauré, het componeren van die toneelmuziek in een korte periode, nogal snel. Zo snel zelf dat hij zelf niet kon orkestreren en zijn leerling Charles Leclerc een brief stuurde en zei: beste Charles, zou jij dat willen doen? Hier is de muziek, maar orkestreer die voor klein orkest, want het moet dienst doen als toneelmuziek. En dat deed Charles Leclerc. Péléas et Mélisande van Gabriel Fauré met Paavo Järvi.

Radio Symfonieorkest Frankfurt onder leiding van Pavo Järvi met Perias et Médicens, de muziek van Gabriel Fauré. Fauré besliste om uit de complete Tolé-muziek een aantal fragmenten te halen, een drietal, en om die steviger te orchestreren en dan aan te bieden als een soort een suite, een hoogtepunten uit de Tolé-muziek Perias et Médicens. Ik zei het al, hij was niet de enige. Dat werk van Maeterlinck boeide nogal wat componisten. Ze probeerden ermee aan de slag te gaan, maar moesten vrij snel al ondervinden dat het geen evidentie was. Fauré dus, maar Debussy ook natuurlijk. Schoenberg heeft dat gedaan, Sibelius. En het minst bekend, denk ik, is Cyril Scott, de Engelsman, die ook aan de slag is gegaan met Perias et Médicens. Fauré die deed dat omdat er een vraag was van een actrice, Mrs. Patrick Campbell, voor een Londense productie van Perias et Médicens. Een beetje vreemd misschien, maar Perias et Médicens werd daar in Londen opgevoerd in een Engelse vertaling. We hoorden hier Pavo Järvi, een van de topdirigenten van dit moment, en hij wordt de nieuwe chefdirigent van London Philharmonic Orchestra vanaf het seizoen 2028-29. En hij moet dat orkest dan leiden naar een verjaardag in 2032, want dan bestaat het London Philharmonic Orchestra 100 jaar. Charles Gounod die componeert pianomuziek al van in zijn jonge jaren. En deze sonate valt op, het is een sonate voor piano vierhandig. Roberto Proceda en Enrico Pompili.

Het was de jonge Charles Gounod die deze sonate voor piano vierhandig componeerde, hier met Roberto Proceda en Enrico Pompili. De jonge Charles Gounod die probeerde om de Prix de Rome te winnen. Dat was een prijs waarmee je als jonge componist naar Rome kon gaan om daar het vak te leren, zeg maar. En uiteindelijk zou hij 3 keer proberen en de 3e keer had hij letterlijk prijs. Met een cantate Fernand. En dat betekende 2 jaar lang met geld van het Franse instituut in Rome daar gaan studeren. En daarna ging hij ook nog naar Oostenrijk en Duitsland. Het was voor Gounod niet alleen de lancering van zijn carrière, maar wat hij daar meemaakte, wat hij daar gezien, gehoord, gevoeld had. In Rome, maar later ook in Oostenrijk en Duitsland. Dat waren indrukken die hem zo diep getroffen hadden, spiritueel en muzikaal, dat hij de rest van zijn leven hem zouden bijblijven. En hij had ook het geluk bijvoorbeeld dat hij in Rome de directeur van het instituut, van het Frans instituut, kende. Dat was namelijk een vriend van zijn vader, een vriend van François Gounod. Het was een schilder die daar directeur was. We weten ook dat Gounod hield van de muziek van Mozart. Hij heeft zelfs op een bepaald moment geprobeerd om een aantal cadenzen te componeren voor de pianowerken van Mozart. Dat zijn de momenten waarop de pianist alleen speelt. Een aantal van die cadenzen zijn nooit uitgegeven, maar het zegt iets over zijn bewondering en zijn respect voor Mozart natuurlijk. En dit is Mozart. Zijn 33e symfonie, eerder een kamersymfonie, licht georchestreerd, transparant. Het is een van de laatste symfonieën die Mozart componeert voor hij gaat verhuizen. En hij kijkt er enorm naar uit, verhuizen van Salzburg naar Wenen. De 33e van Mozart, het Orchestra Mozart en Claudio Abbado.

0: We moeten hem ondertussen al heel wat jaren missen. Dirigent Claudio Abbado hier met zijn orkestra Mozart in de 33e symfonie van Mozart. Uit een tijd die voor Mozart frustrerend was, de zomer 1779 in Salzburg. Hij voelde zich wat opgesloten en zeker ook miskend door prins-aartsbisschop Colloredo. Hij was daarvoor op een tournee gegaan, een lange reis, anderhalf jaar, met zijn moeder eigenlijk gewoon om weg te zijn uit Salzburg en ergens anders werk te vinden, maar dat lukte niet echt. Ze gingen onder andere naar Parijs en daar was Mozart eigenlijk heel ontgoocheld over wat er daar te beleven was aan muziek en het muzikale milieu. Hij vond het zelfs smakeloos, het Parijs van die tijd. Uiteindelijk ging hij dan van Salzburg naar Wenen, mocht hij weg uit Salzburg. Maar de laatste jaren van zijn leven, ook als componist in Salzburg, heeft hij, als je dat bekijkt, heel weinig gecomponeerd. Die twee laatste jaren, bijvoorbeeld symfonieën maar drie. En dit was er één van.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.
0: Het is 3:05 op deze donderdagnamiddag. Van harte welkom. We vieren Louis Couperin, 400 jaar. Het kan u niet ontgaan zijn. Het is zijn zomer op Clara. Dit is een chaconne van Louis Couperin op clavecimbel gespeeld door Christophe Roussin.

Een chaconne uit een suite van Louis Couperin, gespeeld door Christophe Rousset op clavecimbal. Rousset, die dit jaar 65 jaar is geworden. Een man uit Avignon die de wereld rondreist met schitterend repertoire. En hij speelde hier ook op een heel mooi instrument dat bewaard wordt in het Museum van de Philharmonie in Parijs. Daar hebben ze nogal wat mooie instrumenten. Hebben we hier natuurlijk ook. En dit was een instrument van Johannes Couchet, een belangrijke Antwerpse bouwer natuurlijk, waarvan we hier ook instrumenten hebben. In ons land een instrument gebouwd in het midden van de 17e eeuw. Morgen heel andere Louis Couperin, heel ander instrument ook, de piano met Pavel Kolesnikov. En dit is een concerto van Antonio Vivaldi, waarvan er lang gedacht werd dat er maar stukken van waren. En dat klopt ook. Historisch gezien is het onvolledig. Maar muziekwetenschappers denken dat dit oorspronkelijk, als je het samenvoegt, een vioolconcerto is geweest van Antonio Vivaldi. En dit ensemble heeft het voor de eerste keer opgenomen, dit vioolconcerto van Antonio Vivaldi. Het ensemble Le Consort met violist Théotime Langlois de Swarte.

is een fenomeen, dat mag je gerust zeggen. Violist Théotime Langlois de Swarte met zijn ensemble Le Consort in dit concerto van Antonio Vivaldi. Le Consort speelde ook op het Maanfestival in Brugge. En dat was ook een avond om niet snel te vergeten. Die viool waarop Théotime Langlois de Swarte speelt is een Carlo Bergonzi aan het begin van de 18e eeuw. Dat was een belangrijke vioolbouwer. Zijn zoon en zijn kleinzoon hebben daarna de stijl nog verder gezet, maar tot ongeveer 1800, maar niet met dezelfde graad van afwerking en fijnzinnigheid, zeker niet. The Choice of Hercules is een minder bekend oratorium van Händel. Misschien is dat zo omdat het gaat over een keuze tussen twee dingen, twee houdingen waar we allemaal mee te maken hebben. Twee levenswegen tussen het plezier en de deugdzaamheid.

Yet Can I Hear That Dulcet Lay, een aria uit The Choice of Hercules van Handel met James Baumann en de King's Consort Baumann, die 3 jaar geleden overleed. Handel zat met muziek voor Alceste. Hij had een uur muziek gecomponeerd, maar Covent Garden had die voorstellingen geannuleerd. Dus daar zat hij met muziek. Dus heeft hij het gebruikt voor The Choice of Hercules. Zo ging dat. 31 jaar is deze Pools-Canadese pianist Jan Lisecki en hij kiest voor muziek van Robert Schumann, Introductie en Allegro Appassionato.

pianist Jan Lisecki en het Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia onder leiding van Sir Antonio Pappano in introductie en Allegro Appassionato van Robert Schumann. Dat hij op korte tijd componeerde, Clara, die vond het fantastisch om te spelen en ze bereidde zich voor op de première in Leipzig, maar die dag voelde ze haar niet goed en het stuk ging eigenlijk de mist in. Gelukkig een maand later was er een nieuwe uitvoering met Schumann als dirigent en dan was Clara wel helemaal zichzelf. Dit pianotrio van Beethoven is een beetje merkwaardig, omdat waarschijnlijk hij dat pianotrio wou uitgeven in zijn bundel Opus 1. Maar uiteindelijk hield Beethoven toch tegen, omdat hij vond dat het muzikaal te zwak was. Beethoven met het Van Baarle-trio.

0: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie. Voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan. Van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria. Door Tenebrae. Morgen vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlo Sio. Bij Clara op VRT Max. Jan van Biezen neemt u mee op een muzikale trip naar El Dorado.
1: Un viaje musical sin destino. El Dorado.
0: El Dorado. Een trip zonder bestemming. Zondagavond vanaf 8 uur op Clara en VRT Max.
1: Voor VRT Max.
2: Het is 4 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De UGent heeft de Amerikaan Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. De schorsing komt er na de dood van de Brit Jason Arday, een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Arday nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood thuis teruggevonden. Waarom Koffnes nu precies geschorst is, wilde UGent niet kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de natuurbrand en over hoe die ramp werd aangepakt.
3: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
2: Minister Quintin werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer natuur verwoest. En ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met het water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Hier en daar nog buien met lokaal ook kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Maar vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Verwonderd. De zomer van Clara met Mark Janssens.

heel fijne namiddag met gitaar van Edouard Lalot in een orchestratie van Gabriel Pierné. En hier gespeeld door Jean-Jacques Cantorhoff, de violist. Vandaag is zijn zoon Alexandre, de pianist, heel bekend, een van de grote pianisten van dit moment. Dat korte, fijne stukje gitaar van Lalot kwam er omdat Lalot ruzie had gehad met zijn uitgever. En die uitgever had dan toch een stuk van hen gepubliceerd en als dank zei Lalot, geef ik dit stukje gitaar aan jou. De relatie tussen uitgever en componist was een beetje cool geweest. En dus bij wijze van opluchting en cadeau kreeg de uitgever deze muziek en hij was er blij mee. Een scherzo van Alexandre Borodin nu met Claire-Marie Le Gay aan de piano, later georchestreerd beter door Glazunov en vooral populair gemaakt door Sergei Rachmaninov. Want als het publiek Rachmaninov terugriep voor de zoveelste encore, dan kon het wel eens deze muziek zijn.

Pianiste Claire-Marie Legay speelde dit scherzo van Alexander Borodin. Een van de bewonderaars van Borodin was Anton Arensky. Maar Arensky had nog wel meer componisten waar hij naar opkeek, zoals ook Peter Tchaikovsky. En dat liet hij duidelijk horen in zijn tweede strijkkwartet. Daar zitten een aantal thema's in van Peter Tchaikovsky waarop Anton Arensky variaties heeft gecomponeerd. De Nash, het Nash Ensemble speelt dat thema en die variaties van Anton Arensky.

0: muzici van het Nage Ensemble speelden een thema in variaties uit het tweede strijkkwartet van Anton Arensky, de man die op jonge leeftijd al door zijn moeder aangemoedigd werd om te gaan piano spelen en te componeren. Moeder was zelf een uitstekende pianiste. En hij was aan het componeren als hij een jongen van 9 was. Zo vroeg begon hij ermee. Het ging allemaal heel snel, want hij mocht naar het conservatorium van Sint-Petersburg om daar te gaan studeren bij Rimsky-Korsakov. En hij maakte de groten mee op dat moment van de Russische kunst en muziek. En dit kwartet wat we net hoorden droeg hij op aan Peter Tchaikovsky. En eigenlijk is de finale heel interessant, omdat daar een fragment uit een Russische begrafenismis in zit. Verweven met een volkslied. Een volkslied dat gaat over de kroning en de majesteit van de tsaar. Beethoven zou het trouwens ook gebruiken in een van zijn kwartetten. En Mussorgsky in zijn opera Boris Godunov. En nu lijkt het wel alsof Anton Arensky daar dat tsarenthema binnenhaalt. Niet zozeer voor de echte tsaar, maar eerder om duidelijk te maken dat volgens hem Tchaikovsky de echte tsaar van de muziek was.
1: De Zomer van Clara met Mark Janssens.

soms wel natuurlijk. Hè. Liefde is een zoet liedje. Licht und Liebe van Franz Schubert, een van zijn weinige duetten. Anthony Rolf Johnson en Felice Tillot samen met Graham Johnson aan de piano. Zometeen is er een symfonie van Joseph Haydn. We hebben daarna nog even tijd voor het 5 uur is. En als u nog een lied van Schubert wilt of eerder een aria van Offenbach, laat het mij dan weten. Ik laat aan u de keuze. Meer Schubert of Offenbach. Via VRT Max, de app, u weet, kent de wegen om uw verzoek duidelijk te maken. En dan Le Midi, een van de symfonieën, een vroege symfonie van Joseph Haydn, toen hij net in dienst was bij de Esterhazy-familie en de suggestie van prins Paul Anton zelf kwam aan Haydn: beste Haydn, zou je niet iets doen muzikaal met de momenten van de dag, ochtend, middag, avond? Dat zag hij wel zitten, Joseph Haydn. En waarschijnlijk was prins Paul Anton geïnspireerd door de vierjarige tijden van Vivaldi, want dat zat in de bibliotheek van de Esterhazy's. En ook Haydn was heel blij over zijn eigen resultaat, die symfonie Le Midi, want hij heeft ze heel zijn leven bijgehouden, een exemplaar van de partituur, dus dat zegt wel iets natuurlijk. La Petite Bande en Sigiswand Kuiken.

Joseph Haydn zijn zevende symfonie, bijgenaamd Le Midi met La Petite Bande en Sigiswant Kuiken. Ja, ik had u gevraagd een tijdje geleden of u nog een lied van Schubert wou of een aria van Offenbach. Ik ga ze u geen van beide kunnen geven om de eenvoudige reden dat we net een paar minuten geleden het bericht binnengekregen hebben dat een van die schitterende sopranen, Roemeense sopranen, Eliana Cotrubas, overleden is. 87 jaar werd Eliana Cotrubas. Het was een prachtige Violetta in La Traviata van Verdi. Placido Domingo heeft al met veel emotie gereageerd op de dood van Eliana Cotrubas. Hij heeft heel vaak met haar samen gezongen, op de scène gestaan, veel met haar opgenomen ook. En een van haar, ja, denk wel bekendste leerlingen was Angela Giorgio. We gaan nog eens luisteren naar de dame die overleed, 87 werd ze, Eliana Cotrubas.

Afscheid van een van die grote stemmen en ze koos haar rollen heel selectief, heel bewust. Iliana Kotrubas overleed. Ze zong hier nog eens O mio babbino caro en Giannis Kiki, de korte opera van Puccini. Na 5 uur straks is er Django met Tine de Donder en later op de avond in Clara in Concert Kamermuziek met onder andere pianist Martin Helmchen. Boccherini nog in het ensemble Exploration. Maak er een mooie avond van.

0: De Munt opent het nieuwe seizoen met Beethoven 7. Een wervelende dansvoorstelling van Sascha Waltz. Beleef de 7e symfonie van Beethoven in een meeslepende choreografie live op het podium van De Munt. Alle info via demunt.be. Samen met de Nationale Loterij en Clara.
1: Het is 5:00, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Kaufness. En in Kiewit in Hasselt begint Pukkelpop, het laatste grote zomerfestival. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van de ramp. Uitleg door Benedict Coussement.
2: Ja, we zullen moeten leren uit deze crisis, maar minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was.
3: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
2: Een aantal zaken kunnen beter, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken.
3: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt, waar we ons kunnen verbeteren en vooraan hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
2: Maar bij de oppositie toch wel vragen over de aanpak. Ortwin de Poorteren van Vlaams Belang.
4: Wat wel ter discussie mag staan in dit parlement, dat is of de overheid voldoende voorbereid was, of er voldoende snel en met de juiste middelen het terrein heeft opgestuurd.
2: Volgens Groen is deze regering niet bezig met klimaatverandering. Axel Weitz van meerderheidspartij Vooruit spreekt hem niet tegen.
5: Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis.
1: Ook het Waals parlement komt vervroegd samen om de brand in Hoge Venen te bespreken. De spoedzitting komt er volgende week woensdag op vraag van de Waalse oppositie. Minister-president Dolimon zal er vragen beantwoorden van de parlementsleden. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kaufness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Kaufness zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
6: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Kaufness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Kaufness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Kaufness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Kaufness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
1: Dankjewel, Thijs. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasselse club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man, die op de hoogte was maar niet ingreep, krijgt 1 jaar celstraf. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er al 57 schietpartijen geweest in Brussel. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen waren er 101 schietincidenten op het hele jaar. Dit jaar ligt het aantal slachtoffers voorlopig wel nog lager. In de eerste 7 maanden vielen er 2 doden en 21 gewonden bij vuurwapengeweld. Vorig jaar waren dat 8 doden en 43 gewonden. In de meeste gevallen was er wellicht een link met het drugsmilieu. In Kiewit, in Hasselt, zijn zo net de deuren opengegaan van Pukkelpop, het laatste grote muziekfestival deze zomer. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al iets vroeger de weide op als eerste.
7: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer.

0: leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
1: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel, ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn. Ik vind Pukkelpop speciaal omdat er zo verschillende leeftijden zijn. Dit is echt iedereen een beetje. Dus dat maakt het wel leuk.
2: Om 6 uur begint het volledige festivalprogramma. Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk, maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen allebei in de richting van Rusland. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan begonnen. Het is de verste Europese verplaatsing ooit voor een Belgische ploeg. Na enkele minuten staat het al 0-1 voor Anderlecht. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was en kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook op 14nieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
4: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara.
3: Django. Met Tine de Donder.
5: Een goede namiddag. Het is lang geleden dat ik nog eens een Django presenteerde, maar nu is het zover. Ik ben heel blij om terug te zijn. Ik ben ook blij dat u luistert en ook dat ik mag beginnen met Coleman Hawkins, zijn Body and Soul. Welkom.

Coleman Hawkins en zijn orkest. En het volgende, dat lijkt wel uit diezelfde tijd te komen, maar dat is niet zo. Het is een moderne opname. Tijdloze, warme jazz van het duo Rachel en Phil Ray. Zij brengen de sfeer van de jaren 30 helemaal terug naar het nu. Ze brengen een ode aan de traagheid, aan liefde die geen haast heeft. Dit is A Love Song Played Slow.

Rachel en Villeray en een nummer van Villeray Bowles komt van op hun album I Love a Love Song. En dan pianist Lijf Ove Ansnes. Die brengt tegenwoordig vooral werk uit bij platenlabel Sony, maar daarvoor heeft hij wel 20 jaar voor Warner gewerkt. Er is een hele grote verzamelbox van wel 36 schijfjes uitgebracht met al zijn opnames. En dit komt uit die periode. Twee Poolse volksdansen van Frédéric Chopin. De tweede en de derde van zijn 4 mazurkas.

Het ensemble La Chiron speelde de Pavande van Gabriel Fauré. De Franse mezzosopraan Eva Zaitsik die heeft een tijd geleden een plaat opgenomen met minder bekende Franse barokkantates. De titel van dat album is Venez, chère ombre. Dat is een fragment uit de cantate Andromède van Louis-Antoine Lefebvre. Dit is dat lied waarnaar Eva Zaitsik haar hele album vernoemd heeft.

Eva Zajcik, de mezzosopraan uit Frankrijk, met het ensemble Le Consort. In 2008 bracht pianist Aaron Parks een album uit, Invisible Cinema. En dat leek effectief wel op filmmuziek. Hij nam dat op met een ijzersterk kwartet, met onder andere gitarist Mike Moreno en drummer Eric Harland. En het meest opvallende van die plaat dat is dat Aaron Parks mellotron speelt. Een analoog toetsinstrument uit de jaren 60 dat werkt met ingebouwde magneetbanden van echte instrumenten. Het zorgt voor een heel warme, beetje melancholische vintage klank. Als dromerige klanktapijten. En dit is daarvan een uitstekend voorbeeld.

Nele Vernaye, dwarsfluitiste en twintiger van afgelopen seizoen. Dit was ze met haar band Alver. Die bestaat uit Cedric Haak op basgitaar, Anke Versliepen aan de drums, Oya Bakiroglu op darbuka en Willem Heilen op gitaar. En nu een andere Vlaamse gitarist. Vitja Pauwels speelt hier alles zelf, gitaren en effecten in de titeltrack van zijn soloplaat Drift By.

Sliver of Ice van Anoni and the Johnsons. Het was een eerbetoon van Anoni aan haar mentor Lou Reed. Gebaseerd op een van uw laatste gesprekken, want daarin vertelde Lou Reed aan Anoni hoe intens gelukkig hij wel niet werd van een simpel ijsblokje op zijn tong. A sliver of ice. Nu het trio Volpe. Volpe, dat is Italiaans voor vos. En het zijn geen Italianen, het zijn gewoon Belgen. Een jazztrio rond de Gentse pianiste Helene Andriessen. Aangevuld met drummer Stijn de Munk en bassist Kobe Boom. Ze halen hun inspiratie zowel uit moderne pop, bijvoorbeeld Radiohead, maar ook uit klassieke muziek, zoals Rachmaninoff. Dit bijvoorbeeld is hun Rach 1.

Helene Andreessen aan de piano in Rag 1, geïnspireerd op melodieën van Rachmaninoff. En dit is van Sergei Rachmaninoff himself. De Franse celliste Camille Thomas speelt een deel van een van zijn cellosonates.

0: Het is 6:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Coffness en Jasper Philipsen wint de tweede etappe van de Renewy Tour. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurramp zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van die ramp. Benedict Coussement.
1: We zullen moeten leren uit deze crisis. Maar minister Quintin wil toch iets rechtzetten.
2: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
1: Een aantal zaken kunnen beter, maar voor conclusies is het te vroeg.
2: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt en vooral hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
1: Maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang liep de coördinatie mank, Ortwin de Poorteren.
3: Mij lijkt het, als er zoveel verschillende diensten op zoveel verschillende niveaus moeten samenwerken, dat er toch één iemand aan de top moet staan en moet kunnen beslissingen nemen. Zeker als men te maken heeft met een terrein die het provinciale overstijgt.
1: Anders wil weten of de commandostructuur wel duidelijk was. Arthur Orleans.
4: Dat je die vliegtuigen vanuit het buitenland vraagt, is het logisch dat een gouverneur dat moet vragen en dat dat niet onze minister van Binnenlandse Zaken is?
1: En voor Groen is deze regering niet bezig met de klimaatverandering.
0: Na 7 dagen lijkt de brand op de Hoge Venen intussen grotendeels onder controle. Blushelikopters en blusvliegtuigen hoeven daarom niet langer water te scheppen uit het meer van Buitgenbach. Het gemeentebestuur van Buitgenbach laat om die reden alle activiteiten, zoals watersporten, op en rond het meer weer toe. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Coffness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Coffness zelf op X en wordt ook bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
5: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Coffness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Coffness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Coffness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Coffness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
0: Dankjewel voor je toelichting, Thijs. Op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Helene van der Beek wandelde met de eerste bezoekers de festivalweide op.
6: Bij deze is Pukkelpop 2026 open!
1: De eerste festivalgangers mogen de Pukkelpopweide op. In de Sunshine Club speelt de eerste DJ. Mensen komen hier voor tientallen artiesten op 8 grote podia.
7: Deftones.
8: We zijn hier voor de gezelligheid, New Wave en Roxy Tech en Sarah Larsen.
9: Sarah Larsen en de drank.
10: Ja, de drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
9: En een paar dames natuurlijk, dat kan niet ontbreken.
1: Maar enkele uren geleden mochten Laura en haar zus als allereerste bezoeker het terrein op, als speciale Pukkelpop-wens.
11: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is.
1: En Thijs mocht de allereerste pint tappen.
12: Ik kan nog wel wat oefening gebruiken, maar was toch zeker niet slecht voor de beginner, denk ik. Smaakte gelijk de volgende 30, allemaal heel lekker.
1: Het feest duurt tot zondag, maar de sfeer zit er nu al in.
11: Het belangrijkste is elkaar. Je zweetje.
0: Sport, wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
13: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaiers, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Dus ja, dan was het wel duidelijk dat het een massasprintje geworden. En de ploeg heeft me er goed doorgeloosd. Ze zijn niet in problemen komen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden, mijn overwinning.
0: Philipsen neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan bezig. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft al verlopen?
14: Wel uitstekend voor Anderlecht, want nu bij

0: Het begin van de tweede helft 0-3, maar liefst de voorsprong voor Paars-Wit. Dat ook de tweede helft nog tegen 10 man mag afwerken na een rode kaart voor Shorobokov. En het was Anderlecht dat al vroeg op voorsprong klom. Een flater van doelman Anarbekov op een corner van Ambrose bokste de bal tegen zijn eigen ploegmaat Oksaan. En zo dus de own goal 0-1 na 2 minuten. En nadien Anderlecht op een korte periode na de 0-2 van Ambrose. Ook al na balverlies van de Kazakken. Na had Anderlecht de controle, de concentratie. Toen was er één keer een goede redding nodig van Kozemans op een goede knal van afstand van Jukola. Maar voor het over dus Anderlecht simpel tegen een heel zwak Kazaks elftal. Heer en meester tussendoor dus. Ik zei Ambrose voor de knappe 0-2. En op slag van rust intussen tegen 10 man dus ook nog Sikan met een kopbal. Weer op een corner van Ambrose 0-3. En zo lijkt het erop dat Anderlecht nu al na een kwart van de dubbele confrontatie bij wijze van spreken zijn schaapjes al op het droog heeft. 0-3 dus voor Anderlecht.
1: Dankjewel Peter. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien, maar vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Het nieuws begon met een spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was. Hij kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws. Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder. Goedenavond. De Franse pianist Martial Solal die heeft muziek geschreven voor zo'n 15 films, waarvan A Bout de Souffle de bekendste is. Dat is een film uit 1960, net zoals een minder bekende L'Affaire de Nuit. Dat is er eentje van regisseur Henri Verneuil. En dat was inspiratie voor Martial Solal om dit stuk naar hem te vernoemen, want het heet Verneuillade.

Martial Solal en Band. Flautiste Stefan Bracaval die neemt ons nu mee naar een cabaret in Parijs, Le Chat Noir. Het was een van de symbolen van het artistieke Belle Époque. En in Le Chat Noir zaten beroemde stamgasten aan de toog, bijvoorbeeld Émile Zola of Erik Satie. Het bestaat al lang niet meer, maar de naam Le Chat Noir zal nooit verdwijnen uit de geschiedenis van Parijs. Dit is hoe Stefan Bracaval zijn Chat Noir klinkt.

aan de piano. Alexander Melnikov op viool, Isabelle Faust. En dan was er nog Jean-Guyen Queyras op cello. En ze speelde het Andante uit het vierde pianotrio van Antonin Dvorak. En nu gaat de lente losbarsten. We horen ritselende bladeren, fluitende vogels en glinsterend zonlicht, als dat al een klank heeft. Het is La Primavera, de lente, uit de Botticelli-triptiek van Ottorino Respighi.

De Bamberger Symfoniker speelde een deel van de Botticelli-triptiek. En dan nieuwe muziek van de Belgische gitarist Karin Bakili. Het is de tweede reeks in een reeks van tweede deel liever in een reeks van drie albums. Volume 1 draaide helemaal rond de oet en in dit deel staat de gitaar centraal. En blijkbaar heeft hij wel een beetje stof liggen vergaren, want Karin Bakili noemde dit stuk Dusty Strings.

Karim Vangeli met muziek van op zijn kraakverse album Ocho Manos, toom 2. En dan nog een knap staaltje fingerpicking op de gitaar. Van Daniel Rossen, speelt met Chris Steele op mandoline en speelt vooral met Brad Meldau aan de piano. Het was een idee van Meldau, die wou een tributeplaat maken rond singer-songwriter Elliott Smith. Meldau bewonderde zijn muziek ten zeerste en wilde heel graag eigen opnames maken daarvan. Dit is zijn versie van Smith, zijn Tomorrow, Tomorrow.

Duitse Sayella Ensemble. Dat zijn zes zangeressen die al heel lang samen a cappella zingen. En dan een zangeres van bij ons, Lady Lynn. Dit komt uit haar jongste EP, Midnight Sun. Die is in oktober vorig jaar verschenen. Midnight Sun, dat is een ode geworden aan de nacht. En daarop vinden we deze Nightbird.

Percussionist Redi Haza heeft een nieuw ensemble opgericht. Samen met percussionist Beijin Kemirani. En dat ensemble heet L'Antidote. Het antidotum of het tegengif tegen onze jachtige wereld waarin wij altijd maar doorgaan op volle snelheid. We zouden beter een beetje vertragen en deze muziek savoureren.

Reggie Haza op cello met Beijing Kemirani op percussie en hun ensemble L'Antidote. En zo is het bijna 7 uur geworden. Ik heb hier nog een Israëlische pianist met Tunesische roots, Omer Klein, en zijn stuk Compassion. En daarover zei Klein toen hij deze single uitbracht: we hebben vandaag de dag allemaal meer compassie nodig in de wereld, en wel dringend. Ik hoop dat we het daar op een dag allemaal over eens kunnen zijn. Ik kan het niet beter zeggen. Tot zo.

0: Onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was, maar niet ingreep, krijgt een celstraf. Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Een verslag van Peter van den Bremt.
2: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap. En de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft was, zoals verwacht mocht worden, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
0: Wielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van de Italiaan Jonathan Milan. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Clara neemt u mee naar Laus Polyphonie, voor en achter de schermen. Laat een klankdeken om u heen slaan, van stemmen die elkaar dragen, omhelzen en loslaten. In het requiem van Thomas Louis de Victoria, door Tenebrae. Morgen vanaf 6 uur in Clara Live met Nicole van Opstal en Carlos Sio. Bij Clara op VRT Max.
3: Django, met Tine de Donder.

Linus Rood, de Duitse violist met het orkestra Johann Sebastian uit Rio in Brazilië. En ze speelden ook muziek vandaar, want dit was Heitor Villa-Lobos, zijn Villa Cantilena en Melodia Sentimental. Het orkest is vernoemd naar Johann Sebastian Bach en dit is muziek van hem. Zijn vierde Franse suite door Jeff Colagny aan de piano.

Jeff Collagny, een van onze ex-twintigers van dit jaar. En nu nog een twintiger van vorig jaar, namelijk jazzzangeres Anaïs Vijgen. Zij heeft een hele plaat gemaakt met muziek die draait rond Parijs, zoals deze Un baiser ensemble.

Moses Rosenberg en Giacomo Smith in een Manouche-versie van de standaard van Cole Porter, Begin the Begin. En dan filmmuziek uit A Beautiful Mind. Een waar gebeurd verhaal over een briljante wiskundige, John Nash. Die werd gespeeld door Russell Crowe. En die John Nash die leed aan ernstige schizofrenie en paranoïde wanen. En dat bedreigde zijn gezin en zijn carrière. Maar uiteindelijk leert hij te leven met zijn ziekte en wint hij alsnog de Nobelprijs. Een indrukwekkend verhaal met dito soundtrack.

Sopraan Diana Newman met Sebastian Knauer aan de piano en het Deutsche Symfonieorkest van Berlijn onder leiding van David Newman. En dat is de vader van die sopraan, Diana Newman. Ze zijn allemaal telgen van de beroemde Newman-familie in Hollywood. David is de zoon van de legendarische filmcomponist Alfred Newman, broer van Thomas Newman, die muziek schreef voor Finding Nemo en Skyfall. En hun neef is nog een Newman, namelijk Randy Newman.

Symphonia of London, onder leiding van John Wilson, in een deel uit Maurice Ravel zijn Miroir. Dit was een deel een bootje op de oceaan. En dan Emmanuel Wilkins, de saxofonist. Die bracht 2 jaar geleden zijn 3e studioalbum uit, Blues Blood, bij Blue Note. En een van de gastzangeressen op dat album was Cecile McLaurin-Salvant. Zij zingt hier een lied over rouw en verlies. Dark Eyes Smile. Ik herinner me nog jouw woorden, die zullen nooit vervagen in mijn gedachten. Je geluid dat nog zachtjes nagalmt. Je sterrenlicht en je donkere ogen die altijd glimlachten.

Cecile McLaren Salvant met Emmanuel Wilkins op saxofoon. Gustav Ljunggren en Skúli Sverrisson nu. Zij komen allebei uit het noorden. Gustav uit Zweden speelt gitaar en Skúli komt uit IJsland en speelt basgitaar. Zij hebben een stuk gemaakt over de band tussen Scandinavië en Schotland. Twee regio's die al eeuwenlang verbonden zijn via handel, migratie en gedeelde tradities. Twee regio's waar ook dezelfde rust en een beetje melancholie heersen.

kwam uit het debuutalbum van Nana Osei Toounbarima, de Ghanese zanger en muzikant die in Gent woont. Het was voor een van de voorbije maanden nog een van onze keuzes van Clara. En zo zit deze Django erop. Sylvia Broekaert komt eraan met Clara in concert. Ik wens u nog een heel mooie avond en heel graag tot morgen, 5 uur. Bye bye.

0: stuur een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamard, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
1: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie...

0: Voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kairat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
1: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap. En de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede Kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
0: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.
2: Clara, blijf verwonderd. Een trompetist met een sound uit de 1000 verandert de jazz voorgoed en wordt een wereldster.
3: The legendary
4: Miles Davis. Ontdek de elektrische schok van Bitches Brew en de vroege jazzrock.
5: So our music, it doesn't have an attitude. You can use your own imagination.
4: Met Lee Steppen, Guy Peters en deze week Andrew Klaas in Miles, Badass en Jessico. Zaterdag om 5 uur op Clara.
2: En beluister de podcast in de top 10 van Miles bij Clara op 14 Max. Clara in concert met Sylvia Broekhaart.
6: Goedenavond. In de Catalaanse kuststad Tarragona vond op 14 juli een concert plaats in het kader van het Casals Festival aldaar. Celliste Marie-Elisabeth Hecker, die als 18-jarige de Rostropovich-wedstrijd won in 2005, die musiceerde er samen met pianist Martin Helmgen en violiste Antje Weithaas. We zetten al eventjes de toon met een werkje van Pablo Casals zelf. El Ángel Travieso.

Tabea Zimmermann speelde altviool, Javier Perianes piano en El Angel Travieso van Pablo Casals. In het Catalaanse Tarragona, waar een festival Pau Casals plaatsvindt, trad op 14 juli de Duitse celliste Marie-Elisabeth Hecker op samen met haar man, pianist Martin Helmgen, en met violiste Antje Wijdhaas. Ondanks haar grote verwezenlijking om de Rostropovich-wedstrijd te winnen in 2005, schuwde Hecker altijd al het sterrendom. Ze geeft de voorkeur aan kamermuziekconcerten en dan vooral samen met haar vaste muzikale partners Martin Helmgen en Antje Wijdhaas. Samen brachten ze in het Pau Casals Auditorium in Tarragona een uitvoering van Dvorak's Dumki Trio en Schubert's Piano Trio in Esgroot. Marie-Elisabeth Hecker en Martin Helmgen ontvingen daar trouwens ook de eerste Casals Award for a Better World van de Kroonberg Academie. De jury prees hun grote persoonlijke inzet voor de bevordering van het muziekleven in Rwanda via het project Music Road Rwanda. Als dat niet mooi is. Het komende half uur zijn we zoet met hun uitvoering van Dvorak's pianotrio, bijgenaamd Dumki. Op het hoogtepunt van zijn roem, circa 1890, componeerde Dvorak een van zijn meest volkse werken. Zijn vierde en laatste pianotrio is doordrenkt van het Tsjechische traditionele klankidioom. De creatie ervan met de componist zelf aan de piano vond plaats op 11 april 1891 in Praag tijdens een concert waarbij Dvorak een eredoctoraat van de universiteit ontving. Het werk werd zo populair dat Dvorak het ook speelde tijdens een hele reeks afscheidsconcerten in Bohemen en Moravië, voordat hij in 1892 naar de VS vertrok om er directeur van het Muziekconservatorium van New York te worden. De structuur is ongebruikelijk voor die tijd. Het werk bestaat niet uit vier delen, maar uit zes Dumki. Vandaar de bijnaam Dumki Trio. Dumki is namelijk het meervoud van Dumka, een melancholische Slavische ballade. Langzame, vertellende passages worden daarin afgewisseld met snelle dansen. Celliste Marie-Elisabeth Hecker, violiste Antje Wijdhaas en pianist Martin Helmgen horen we nu in hun live-uitvoering van Dvorak's Dumki Trio.

Het overbekende Doemkie-trio van Antonín Dvořák was te horen tijdens een concert in Tarragona in juli met deze muzici. Marie-Elisabeth Hecker op cello, Martin Helmgen aan de piano, Antje Wijdhaas viool. En daarna gingen ze vrolijk verder met het tweede pianotrio van Franz Schubert. Een omvangrijk kamermuziekwerk uit 1827. Schubert componeerde het een jaar voor zijn dood en maakte de publicatie ervan nog mee. Het tweede deel van dit pianotrio werd immens populair. Onder meer door de films Barry Lyndon van Kubrick en The Piano Teacher van Haneke. Toch heeft Schubert, die ontegensprekelijk een groot melodist was, deze melodie niet zelf verzonnen. Het was een bestaand Zweeds volksliedje dat hij toevallig te horen kreeg bij vrienden. Het heet Se solen sjunker, of Zie de zon ondergaan. De vertaling van de tekst van het volksliedje is als volgt. Zie de zon dalen achter de hoge bergtoppen. O mooie hoop, je vlucht voor de donkere schaduwen van de nacht. Afscheid. Afscheid. Helaas, de vriend dacht niet meer aan zijn trouwe, huilende bruid. Hier zijn nogmaals celliste Marie-Elisabeth Hecker, Martin Helmgen aan de piano, Antje Wijdhaas op viool in Schubert's tweede pianotrio live opgenomen in Tarragona deze zomer.

0: Applaus in het auditorium Pau Casals in Tarragona voor Antje Wijdhaas op viool, Marie-Elisabeth Hecker op cello, Martin Helmgen aan de piano. Na hun ontroerende uitvoering van Frans Schuberts tweede pianotrio.
1: Clara Classic met Sylvia Broekaert.
0: We krijgen vanavond niet genoeg van grootmeester Antonin Dvorak. Een concertant werk laat ik u nog graag beluisteren. Zijn romance in F klein voor viool en orkest. Dvorak baseerde het werk uit 1879 op het langzame deel uit zijn vijfde strijkkwartet. En dat kamermuziekwerk schreef hij 6 jaar eerder, toen hij veel minder bekend was. Tijdens zijn leven werd het kwartet overigens niet uitgevoerd of gepubliceerd. Hier is de wel bekend geworden latere versie dan voor viool en orkest, de romance in F klein van Antonin Dvorak.

Soliste was de violiste Arabella Steinbacher. Het Radiosymfonieorkest Berlijn stond onder leiding van Marek Janowski in deze romance van Antonin Dvorak. We luisteren vanavond ook nog eens naar de hemelse stem van de Brugse sopraan Amaryllis Diltins in een concertaria van Luigi Boccherini. Misera dove son, ah non son io che parlo.

Sopraan Amaryllis Diltins en Capriola di Gioia onder leiding van Bart Nasens in een concertaria van Luigi Boccherini. En tot 10 uur is dit nog het Poco Adagio uit het Grand Septet van Frans Berwald met Anima Eterna Brugge. Ik wens u nog een mooie, klare avond verder.

0: uur een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
1: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
0: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit, maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een

0: Die vrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
1: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog één kwart te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd. Voor de Panthers die met de medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
0: Dank u wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
2: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmor huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen het maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.
3: Verwonderd.

0: 11 uur, een heel goeie avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker, volgens de Colombiaanse regering, om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
2: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder. En vooral

0: Champions League speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.
1: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: continuó.
1: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu volledig onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft wel geboden. De pluswerken die focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog steeds 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten dan weer gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is de noodtoestand afgeroepen. Dat maakt het makkelijker om geld vrij te kunnen maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de ramp op zeker 11 miljard euro. In het noordwesten van Nigeria, in Afrika, zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat een boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat er veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Sport. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de Belgische vrouwenploeg zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgen wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
2: Bloed, zweet en tranen. Ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies. Maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
1: Speelster Michelle Strijk was achteraf trots op hoe het team de wedstrijd nog naar zich toe trok.
3: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
1: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt viel pas in blessuretijd. Volgens aanvaller Ilias Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt op het einde.
4: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. Vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en die hebben ons op het veld.

0: De tegenstander. Nauwelijks een kans die naamwaardig en ook de schotten dreigden niet, maar zij kregen na een kwartier wel een penalty. Davy Roef was alweer de redder in nood en zo de eindstand 0-0 dus. Gent is wel al 7 wedstrijden ongeslagen, maar het wordt volgende donderdag een zware opdracht om zich te plaatsen voor de groepsfase.
1: En ook Sint-Truiden en Anderlecht spelen dan hun terugwedstrijd volgende week. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Al blijft een bui wel mogelijk vannacht. En vrijdag opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.